0: zit een krachtig gif dat bij contact extreme pijn veroorzaakt en zelfs kan leiden tot ernstige ademhalingsproblemen. De soort duikt de jongste jaren steeds vaker en steeds talrijker op in Atlantische wateren. En het zal u vast niet verbazen, maar de maand juli was uitzonderlijk droog. In Ukkel viel ruim 7 keer minder regen dan normaal, amper 10,6 mm. Ook het aantal regendagen lag met 3 stuks ongewoon laag. Het was ook warmer dan normaal, met een daggemiddelde van 20,9 graden. En de zon scheen 307 uur, ruim een derde meer dan gebruikelijk. Met dit alles was het de op 3 na zonnigste juli maand sinds het begin van de metingen. Vandaag heeft de zon concurrentie van de wolken met ook wat regen in de ochtend. Er is ook overal kans op een donderslag, behalve aan zee. Maxima klimmen vandaag naar 27 aan de kust en naar 31 in de Kempen en de Ardennen.
1: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Radio.

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij VBRO.

Lampen spakken, voor aan te lakken. En al die jamme spakken, lak moet er die smakken. Kan schoen vast heten, en dan de bellen. Kan achter mulletrekkers en kan karamellen. Ook stikkeletten, hek ik de

als getanden, soutiens en in corsets. Ze doen in schoenen en kussen, tapieten of in wie. Maar ik zie zo gelukkig dat een spekkenbakker zin verkopen spekken, verranten lekken. En al die jamme spekkelek moet er weer smekken. Kens hun was heten en een bellen. Kan echte mulletrekkers en kan karamellen, ook cycletten, en kijk te kopen. Kan er met zijn, met zuur en zoet en met zijn roepen. En kan kalisie drup en finne muzestroom. En van die lekstokken die...

mens hun was heten. En Jannebelle, ken echte mulletrekkers en ken karamellen. Ken ook cycletten, en kijk te kopen. Ken er met zee, met zeur en zoet en met siropen. En ken kalisiedrup en fine muzenstroom. En van die lakstokken die smaak.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: De gratis app van de Brugse Radio.
1: VBRO 2.
0: Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
1: Brugse Radio.
0: Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

Brugge di Scone, Venetië van het noorden, of wat je ook mag zijn. Diep in jouw schoot ben ik geboren en ik zal altijd een bruggeling zijn.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De Brugse Radio.

VBRO-weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op brugseradio.be en klik bovenaan in het menu op Radio. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases natuurlijk.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

In Noord-Limburg in Nederland zijn 250 brandweerlieden de hele nacht in de weer geweest met de grote natuurbrand die daar gistermiddag uitbrak. De blushelikopters hebben meegewerkt tot de duisternis intrad. Daarna was dat voor de piloten niet meer veilig. De brand heeft al ruim 20 hectare bos in de as gelegd. De korpsen hopen het vuur in de loop van de ochtend definitief te bedwingen. Wat de brand heeft veroorzaakt, staat nog altijd niet vast. In Chaumont in Frankrijk, net over de grens met ons land, is een Belgische tiener verdronken na een illegale zwempartij met vrienden. De jongen van 14 uit Binche in Henegouwen sprong van een metershoge klif bij een steengroeve in een zone waar zwemmen uitdrukkelijk verboden is. Hij kwam vast te zitten diep onder het wateroppervlak. Speciale duikteams konden hem nog uit het water halen, maar alle hulp kwam te laat. De uitbater van een populaire zomerbar in kuststad Blankenbergen moet bijna 70.000 euro boete betalen wegens lawaaihinder. Een koppel buurtbewoners stelde zich burgerlijke partij omwille van de maandenlange overlast. Bovendien had de bar geen brandblussers en was ze niet verzekerd voor brand of ontploffing. Toch is geen uitbatingsverbod opgelegd, de bar mag gewoon open blijven. Aan de westkust van Frankrijk zijn uit voorzorg verschillende stranden gesloten door de recente opmars van het Portugees oorlogsschip. Een gevaarlijke soort kwal met tentakels tot 30 meter lengte. In de netelcellen op die tentakels zit een krachtig gif dat bij contact extreme pijn veroorzaakt en zelfs kan leiden tot ernstige ademhalingsproblemen. De soort duikt de jongste jaren steeds vaker en steeds talrijker op in Atlantische wateren. En het zal u vast niet verbazen, maar de maand juli was uitzonderlijk droog. In Ukkel viel ruim 7 keer minder regen dan normaal, amper 10,6 mm. Ook het aantal regendagen lag met 3 stuks ongewoon laag. Het was ook warmer dan normaal, met een daggemiddelde van 20,9 graden. En de zon scheen 307 uur, ruim een derde meer dan gebruikelijk. Met dit alles was het de op 3 na zonnigste juli maand sinds het begin van de metingen. Vandaag geeft de zon concurrentie van de wolken met ook wat regen in de ochtend. Er is ook overal kans op een donderslag behalve aan zee. Maxima klimmen vandaag naar 27 aan de kust en naar 31 in de Kempen en de Ardennen.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Opening, nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: In Noord-Limburg in Nederland zijn 250 brandweerlieden de hele nacht in de weer geweest met de grote natuurbrand die daar gistermiddag uitbrak. De blushelikopters hebben meegewerkt tot de duisternis intrad. Daarna was dat voor de piloten niet meer veilig. De brand heeft al ruim 20 hectare bos in de as gelegd. De korpsen hopen het vuur in de loop van de ochtend definitief te bedwingen. Wat de brand heeft veroorzaakt, staat nog altijd niet vast. In Jumont in Frankrijk, net over de grens met ons land, is een Belgische tiener verdronken na een illegale zwempartij met vrienden. De jongen van 14 uit Binche in Henegouwen sprong van een metershoge klif bij een steengroeve in een zone waar zwemmen uitdrukkelijk verboden is. Hij kwam vast te zitten diep onder het wateroppervlak. Speciale duikteams konden hem nog uit het water halen, maar alle hulp kwam te laat. De uitbater van een populaire zomerbar in kuststad Blankenbergen moet bijna 70.000 euro boete betalen wegens lawaaihinder. Een koppel buurtbewoners stelde zich burgerlijke partij omwille van de maandenlange overlast. Bovendien had de bar geen brandblussers en was ze niet verzekerd voor brand of ontploffing. Toch is geen uitbatingsverbod opgelegd, de bar mag gewoon open blijven. Aan de westkust van Frankrijk zijn uit voorzorg verschillende stranden gesloten door de recente opmars van het Portugees oorlogsschip, een gevaarlijke soort kwal met tentakels tot 30 meter lengte. In de netelcellen op die tentakels zit een krachtig gif dat bij contact extreme pijn veroorzaakt en zelfs kan leiden tot ernstige ademhalingsproblemen. De soort duikt de jongste jaren steeds vaker en steeds talrijker op in Atlantische wateren. En het zal u vast niet verbazen, maar de maand juli was uitzonderlijk droog. In Ukkel viel ruim 7 keer minder regen dan normaal, amper 10,6 mm. Ook het aantal regendagen lag met 3 stuks ongewoon laag. Het was ook warmer dan normaal, met een daggemiddelde van 20,9 graden. En de zon scheen 307 uur, ruim een derde meer dan gebruikelijk. Met dit alles was het de op 3 na zonnigste juli maand sinds het begin van de metingen. Vandaag heeft de zon concurrentie van de wolken met ook wat regen in de ochtend. Er is ook overal kans op een donderslag behalve aan zee. Maxima klimmen vandaag naar 27 aan de kust en naar 31 in de Kempen en de Ardennen.
1: Nieuw van Freek.

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbaar refrein. Warme vakantievibes en een vleugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op freekvanrooij.com.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oostrozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Hey, doe niet zo sexy. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: De vooruitzichten voor de komende dagen blijven zomers. Het lijkt wel een oneindige zomer dit jaar. Van morgen bijvoorbeeld ook weer maxima die gemakkelijk richting 30 graden en meer gaan. Met die kanttekening dat het morgen veel drukkender zal zijn dan vandaag. Er is immers vochtiger lucht aanwezig en daardoor zal het moeilijker verdraagzaam zijn, die warmte. En ook voor de dagen daarna blijft het heel erg warm. Op woensdag zien we wel dat de temperaturen wat gaan zakken naar een graad of 25. Donderdag, vrijdag zitten we daar misschien wel onder. Maar dan naar het weekend toe opnieuw binnenkomen van warmere lucht met alweer hogere temperaturen die gaan spelen. Telkens veel zon, af en toe ook wel wat wolkenpartijen. Er trekken een paar storingen door, meestal zijn die inactief. Er is een heel kleine kans dat er mogelijk misschien hier of daar een enkel buitje opduikt, maar hou dat maar op een heel kleine, marginale kans. De meeste plekken blijven het droog houden en die droogte scherpt dus veel verder aan in de loop van de week. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

In Noord-Limburg in Nederland zijn 250 brandweerlieden de hele nacht in de weer geweest met de grote natuurbrand die daar gistermiddag uitbrak. De blushelikopters hebben meegewerkt tot de duisternis intrad. Daarna was dat voor de piloten niet meer veilig. De brand heeft al ruim 20 hectare bos in de as gelegd. De korpsen hopen het vuur in de loop van de ochtend definitief te bedwingen. Wat de brand heeft veroorzaakt, staat nog altijd niet vast. In Jumont in Frankrijk, net over de grens met ons land, is een Belgische tiener verdronken na een illegale zwempartij met vrienden. De jongen van 14 uit Bench in Henegouwen sprong van een metershoge klif bij een steengroeve in een zone waar zwemmen uitdrukkelijk verboden is. Hij kwam vast te zitten diep onder het wateroppervlak. Speciale duikteams konden hem nog uit het water halen, maar alle hulp kwam te laat. De uitbater van een populaire zomerbar in kuststad Blankenbergen moet bijna 70.000 euro boete betalen wegens lawaaihinder. Een koppel buurtbewoners stelde zich burgerlijke partij omwille van de maandenlange overlast. Bovendien had de bar geen brandblussers en was ze niet verzekerd voor brand of ontploffing. Toch is geen uitbatingsverbod opgelegd, de bar mag gewoon open blijven. Aan de westkust van Frankrijk zijn uit voorzorg verschillende stranden gesloten door de recente opmars van het Portugees oorlogsschip. Een gevaarlijke soort kwal met tentakels tot 30 meter lengte. In de netelcellen op die tentakels zit een krachtig gif dat bij contact extreme pijn veroorzaakt en zelfs kan leiden tot ernstige ademhalingsproblemen. De soort duikt de jongste jaren steeds vaker en steeds talrijker op in Atlantische wateren. En het zal u vast niet verbazen, maar de maand juli was uitzonderlijk droog. In Ukkel viel ruim 7 keer minder regen dan normaal, amper 10,6 mm. Ook het aantal regendagen lag met 3 stuks ongewoon laag. Het was ook warmer dan normaal, met een daggemiddelde van 20,9 graden. En de zon scheen 307 uur, ruim een derde meer dan gebruikelijk. Met dit alles was het de op 3 na zonnigste juli maand sinds het begin van de metingen. Vandaag heeft de zon concurrentie van de wolken met ook wat regen in de ochtend. Er is ook overal kans op een donderslag behalve aan zee. Maxima klimmen vandaag naar 27 aan de kust en naar 31 in de Kempen en de Ardennen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: In Noord-Limburg in Nederland zijn 250 brandweerlieden de hele nacht in de weer geweest met de grote natuurbrand die daar gistermiddag uitbrak. De blushelikopters hebben meegewerkt tot de duisternis intrad. Daarna was dat voor de piloten niet meer veilig. De brand heeft al ruim 20 hectare bos in de as gelegd. De korpsen hopen het vuur in de loop van de ochtend definitief te bedwingen. Wat de brand heeft veroorzaakt, staat nog altijd niet vast. In Jumont in Frankrijk, net over de grens met ons land, is een Belgische tiener verdronken na een illegale zwempartij met vrienden. De jongen van 14 uit Binche in Henegouwen sprong van een metershoge klif bij een steengroeve in een zone waar zwemmen uitdrukkelijk verboden is. Hij kwam vast te zitten diep onder het wateroppervlak. Speciale duikteams konden hem nog uit het water halen, maar alle hulp kwam te laat. De uitbater van een populaire zomerbar in kuststad Blankenbergen moet bijna 70.000 euro boete betalen wegens lawaaihinder. Een koppel buurtbewoners stelde zich burgerlijke partij omwille van de maandenlange overlast. Bovendien had de bar geen brandblussers en was ze niet verzekerd voor brand of ontploffing. Toch is geen uitbatingsverbod opgelegd, de bar mag gewoon open blijven. Aan de westkust van Frankrijk zijn uit voorzorg verschillende stranden gesloten door de recente opmars van het Portugees oorlogsschip, een gevaarlijke soort kwal met tentakels tot 30 meter lengte. In de netelcellen op die tentakels zit een krachtig gif dat bij contact extreme pijn veroorzaakt en zelfs kan leiden tot ernstige ademhalingsproblemen. De soort duikt de jongste jaren steeds vaker en steeds talrijker op in Atlantische wateren. En het zal u vast niet verbazen, maar de maand juli was uitzonderlijk droog. In Ukkel viel ruim 7 keer minder regen dan normaal, amper 10,6 mm. Ook het aantal regendagen lag met 3 stuks ongewoon laag. Het was ook warmer dan normaal, met een daggemiddelde van 20,9 graden. En de zon scheen 307 uur, ruim een derde meer dan gebruikelijk. Met dit alles was het de op 3 na zonnigste juli maand sinds het begin van de metingen. Vandaag heeft de zon concurrentie van de wolken met ook wat regen in de ochtend. Er is ook overal kans op een donderslag behalve aan zee. Maxima klimmen vandaag naar 27 aan de kust en naar 31 in de Kempen en de Ardennen.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Brugge gaat VZW Bescherm Bomen en Natuur in beroep tegen de sloopvergunning voor een 18e eeuwse hoeve in de Lentestraat. Die hoeve staat op de inventaris van bouwkundig erfgoed, maar is zwaar verloederd en onveilig. Toch verzet de natuurvereniging zich, vooral omdat de sloop volgens hen de eerste stap zou zijn richting het verharden van de Spie, een waterrijk natuurgebied tussen de spoorlijnen en de A11. Voorzitter Ivan de Klerk noemt de Spie een uniek stukje natuur, met soorten zoals rietzangers en karrekiet. De WVI wil er een bedrijventerrein ontwikkelen. En ook het geplande Ventulus hoogspanningsstation zorgt al langer voor protest. In Brugge lanceert ondernemer Isaïe Pollet een nieuw digitaal platform waarmee je overal ter wereld een echte postkaart kunt versturen rechtstreeks vanaf je smartphone. Met Post Your Card upload je een foto, schrijf je een boodschap, vul je het adres in en de kaart wordt gedrukt en verzonden, zonder dat je zelf naar een postkantoor moet. De postkaart wordt afgedrukt op waterafstotend materiaal en wereldwijd verstuurd voor €7,99, inclusief postzegel. Hotels kunnen een eigen QR-code krijgen, zodat gasten via hun gepersonaliseerde pagina kaarten kunnen versturen. Per verzonden kaart ontvangt het hotel een commissie. Aan de Baron Ruzettelaan in Assebroek heeft projectontwikkelaar Verstraten.team een omgevingsvergunning aangevraagd voor een nieuwe woonontwikkeling. Daarbij zouden een voormalige directeurswoning uit 1920 en een aanpalende bunker worden gesloopt. Volgens een erfgoedstudie heeft het pand waar tot vorig jaar boksclub Brugse Beer zat nog maar weinig erfgoedwaarde. Op de site wil de ontwikkelaar 37 woningen realiseren, verdeeld over 3 bouwvolumes, met een ondergrondse parking voor 42 wagens, 139 fietsplaatsen en een gemeenschappelijke groenzone met een doorsteek voor fietsers en voetgangers. De aanvraag ligt momenteel ter inzage in het kader van een openbaar onderzoek. Tot 25 augustus kunnen inwoners de plannen inkijken en opmerkingen of bezwaren indienen. In Sint-Kruis vindt op zaterdag 8 en zondag 9 augustus opnieuw Eventing Brugge plaats. De nationale paardensportwedstrijd die al 36 jaar een vaste waarde is. Op domein De Blauwe Zaal worden ongeveer 250 ruiterpaardencombinaties verwacht. Zaterdag staan de dressuurproeven en het jumpingparcours op het programma. Op zondag volgt de cross-country, waarbij ruiters een parcours afleggen door het open polderlandschap met natuurlijke en speciaal gebouwde hindernissen. Dat onderdeel is traditioneel het meest spectaculair voor het publiek. Eventing Brugge wordt georganiseerd door de Koninklijke Ruitersclub Sint-Hubert en kan rekenen op een groot team van medewerkers en vrijwilligers. De Blauwe Zaal vormt al sinds 1990 de thuisbasis van de wedstrijd. Eventing Brugge vindt plaats op 8 en 9 augustus op domein De Blauwe Zaal in Sint-Kruis. Het definitieve programma wordt later bekendgemaakt via de communicatiekanalen van de organisatie. En tot slot nog een leuke uitsmijter. In Brugge heeft de bevlaggingsactie voor de Blindekensprocessie opvallend veel succes. De confrérie Onze Lieve Vrouw van Blindekens en Stad Brugge riepen bewoners langs het parcours op om hun gevel te versieren met een Brugse vlag en een affiche van de processie. Die oproep kreeg een sterke respons. Dankzij de stad kunnen een 50-tal Brugse vlaggen worden uitgedeeld, zodat het parcours op 15 augustus extra feestelijk oogt. De Blindekensprocessie trekt elk jaar op Maria Hemelvaart door de binnenstad naar de kapel van de Potterie in het kader van de Brugse Belofte. Het gaat om een eeuwenoude traditie die nog altijd veel Bruggelingen samenbrengt en een belangrijk deel vormt van het immaterieel erfgoed van de stad. Met de bevlaggingsactie willen de organisatoren de processie zichtbaarder maken en de verbondenheid met dit erfgoed versterken.
1: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
3: Altijd schone muziek.

Nieuws van 7 uur, dat kreeg je daarnet al van onze VBRO nieuwsredactie. Een heel goede dinsdagmorgen, luisteraar. Ik ben Frederik Thomas. De VBRO Zomerradio is natuurlijk helemaal aan zet. Ook als morgens vroeg in de VBRO ontbijtshow, des te meer zonnige en frisse muziekjes aan de ontbijttafel. Of al op weg ergens heen. Voor zover je niet van vakantie kan genieten. Om het half uur hebben we morgennieuws. Update van ons ochtendjournaal uiteraard met de VBRO nieuwsredactie. En weerman Geert Naastens die vertelt ons alles over het weer van deze dinsdag.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Vandaag opnieuw een snoeihete dag. Die start al met hoge temperaturen en vanmiddag noteren we maxima die weer overal enorm hoog zitten. Warmste temperatuur in het zuidelijke deel van de provincie, daar lokaal tot 34 graden. Aan zee 27 en alles daartussen, ja, ergens tussen die 27 en 34. Daarbij een zuidwestelijke wind en veel zon. Later vandaag geleidelijk wat stapelwolken. En wie weet mondt dat weer uit in een lokale bui ergens in het zuiden van de provincie tegen het eind van de dag. Net zoals gisteren. Dat zou kunnen. De kans is er, maar het is ook weer niet meer dan een kans. En daarbij krijg je dan vanmiddag wel geleidelijk een naar west draaiende wind die stilletjes aan wat minder hete lucht zal beginnen aanvoeren. Niet dat het flink afkoelt, maar er komt wel een beetje verlichting doordat die luchtsoort toch uit een andere hoek zal komen dan. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

In Noord-Limburg in Nederland zijn 250 brandweerlieden de hele nacht in de weer geweest met de grote natuurbrand die daar gistermiddag uitbrak. De blushelikopters hebben meegewerkt tot de duisternis intrad. Daarna was dat voor de piloten niet meer veilig. De brand heeft al ruim 20 hectare bos in de as gelegd. De korpsen hopen het vuur in de loop van de ochtend definitief te bedwingen. Wat de brand heeft veroorzaakt, staat nog altijd niet vast. In Jumont in Frankrijk, net over de grens met ons land, is een Belgische tiener verdronken na een illegale zwempartij met vrienden. De jongen van 14 uit Binche in Henegouwen sprong van een metershoge klif bij een steengroeve in een zone waar zwemmen uitdrukkelijk verboden is. Hij kwam vast te zitten diep onder het wateroppervlak. Speciale duikteams konden hem nog uit het water halen, maar alle hulp kwam te laat. De uitbater van een populaire zomerbar in kuststad Blankenbergen moet bijna 70.000 euro boete betalen wegens lawaaihinder. Een koppel buurtbewoners stelde zich burgerlijke partij omwille van de maandenlange overlast. Bovendien had de bar geen brandblussers en was ze niet verzekerd voor brand of ontploffing. Toch is geen uitbatingsverbod opgelegd, de bar mag gewoon open blijven. Aan de westkust van Frankrijk zijn uit voorzorg verschillende stranden gesloten door de recente opmars van het Portugees oorlogsschip, een gevaarlijke soort kwal met tentakels tot 30 meter lengte. In de netelcellen op die tentakels zit een krachtig gif dat bij contact extreme pijn veroorzaakt en zelfs kan leiden tot ernstige ademhalingsproblemen. De soort duikt de jongste jaren steeds vaker en steeds talrijker op in Atlantische wateren. En het zal u vast niet verbazen, maar de maand juli was uitzonderlijk droog. In Ukkel viel ruim 7 keer minder regen dan normaal, amper 10,6 mm. Ook het aantal regendagen lag met 3 stuks ongewoon laag. Het was ook warmer dan normaal, met een daggemiddelde van 20,9 graden. En de zon scheen 307 uur, ruim een derde meer dan gebruikelijk. Met dit alles was het de op 3 na zonnigste juli maand sinds het begin van de metingen. Vandaag heeft de zon concurrentie van de wolken met ook wat regen in de ochtend. Er is ook overal kans op een donderslag behalve aan zee. Maxima klimmen vandaag naar 27 aan de kust en naar 31 in de Kempen en de Ardennen.

nieuwe single van Ocean Dust, onze West-Vlaamse band. Dit On My Feet, zo is de zomertitel van Ocean Dust. Dat is deze week onze Brugse kappen.

We zitten ook vandaag weer in zeer hete lucht. Die wordt aangevoerd met een zuidwestelijke stroming en de temperaturen die lopen weer heel hoog op. Maxima in de buurt van een graad of 34 in het uiterste zuiden van de provincie. Kortrijkse streek, Leiengebied, daar zitten de hoogste maxima. Tot een graad of 27 aan de kust en daartussen, ja, alles daartussen dan tussen die 27 en 34 graden. Er zou in de loop van de latere middag misschien weer een regen- of onweersbui kunnen opduiken, vooral in het zuiden van de provincie. Gisterenavond is dat laat ook gebeurd. Zou vandaag ook kunnen. Er trekt vanuit Frankrijk immers ook weer een zwak storingje door, met vooral een draaiing van de wind. In de loop van de dag gaat de wind naar het westen. Daarmee wordt dan minder hete lucht aangevoerd en gaat de temperatuur geleidelijk een beetje beginnen zakken. Maar we mogen er niet in overdrijven. Veel verlichting levert dat allemaal niet op. Veel zon, later wat wolkenpartijen. Vanavond misschien ook nog een lokale bui, wie weet. Maar dan wordt het weer droog met heel zachte minima, 17 graden alsof het niks is. En ook morgen is ook een zomerse dag, minder warm natuurlijk. We doen er flink wat graden vanaf, een graad of 10. En dat klinkt enorm, maar ja, als je van zo hoog komt, hebben we dan morgen nog altijd een royale 25 graden te pakken. Landinwaarts zelfs 6, 27. Met een mix van wolken en opklaringen, maar vooral toch weer veel en brede zonnige perioden. Tegen donderdag zou dat dan de minst warme dag worden, wat nog altijd warme temperaturen van 23 graden oplevert. Vanaf vrijdag loopt de temperatuur zelfs weer op richting 25 graden. In het weekend eind de 20 graden. En volgende week is het zelfs mogelijk dat we weer diverse dagen van 30 graden of meer noteren. Dus er komt geen eind aan deze warme zomerse periode. Mogelijk valt er hier of daar eens een bui, maar dat betekent geen verlichting van de droogte, structurele neerslag. Veel neerslag die we nodig hebben, die is op de weerkaarten niet te zien.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: In Noord-Limburg in Nederland zijn 250 brandweerlieden de hele nacht in de weer geweest met de grote natuurbrand die daar gistermiddag uitbrak. De blushelikopters hebben meegewerkt tot de duisternis intrad. Daarna was dat voor de piloten niet meer veilig. De brand heeft al ruim 20 hectare bos in de as gelegd. De korpsen hopen het vuur in de loop van de ochtend definitief te bedwingen. Wat de brand heeft veroorzaakt, staat nog altijd niet vast. In Jumont in Frankrijk, net over de grens met ons land, is een Belgische tiener verdronken na een illegale zwempartij met vrienden. De jongen van 14 uit Binche in Henegouwen sprong van een metershoge klif bij een steengroeve in een zone waar zwemmen uitdrukkelijk verboden is. Hij kwam vast te zitten diep onder het wateroppervlak. Speciale duikteams konden hem nog uit het water halen, maar alle hulp kwam te laat. De uitbater van een populaire zomerbar in kuststad Blankenbergen moet bijna 70.000 euro boete betalen wegens lawaaihinder. Een koppel buurtbewoners stelde zich burgerlijke partij omwille van de maandenlange overlast. Bovendien had de bar geen brandblussers en was ze niet verzekerd voor brand of ontploffing. Toch is geen uitbatingsverbod opgelegd, de bar mag gewoon open blijven. Aan de westkust van Frankrijk zijn uit voorzorg verschillende stranden gesloten door de recente opmars van het Portugees oorlogsschip, een gevaarlijke soort kwal met tentakels tot 30 meter lengte. In de netelcellen op die tentakels zit een krachtig gif dat bij contact extreme pijn veroorzaakt en zelfs kan leiden tot ernstige ademhalingsproblemen. De soort duikt de jongste jaren steeds vaker en steeds talrijker op in Atlantische wateren. En het zal u vast niet verbazen, maar de maand juli was uitzonderlijk droog. In Ukkel viel ruim 7 keer minder regen dan normaal, amper 10,6 mm. Ook het aantal regendagen lag met 3 stuks ongewoon laag. Het was ook warmer dan normaal, met een daggemiddelde van 20,9 graden. En de zon scheen 307 uur, ruim een derde meer dan gebruikelijk. Met dit alles was het de op 3 na zonnigste juli maand sinds het begin van de metingen. Vandaag heeft de zon concurrentie van de wolken met ook wat regen in de ochtend. Er is ook overal kans op een donderslag behalve aan zee. Maxima klimmen vandaag naar 27 aan de kust en naar 31 in de Kempen en de Ardennen.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Brugge gaat VZW Bescherm Bomen en Natuur in beroep tegen de sloopvergunning voor een 18e-eeuwse hoeve in de Lentestraat. Die hoeve staat op de inventaris van bouwkundig erfgoed, maar is zwaar verloederd en onveilig. Toch verzet de natuurvereniging zich, vooral omdat de sloop volgens hen de eerste stap zou zijn richting het verharden van de Spie, een waterrijk natuurgebied tussen de spoorlijnen en de A11. Voorzitter Ivan de Klerk noemt de Spie een uniek stukje natuur, met soorten zoals rietzangers en karrekiet. De WVI wil er een bedrijventerrein ontwikkelen. En ook het geplande Ventulus hoogspanningsstation zorgt al langer voor protest. In Brugge lanceert ondernemer Isaïe Pollet een nieuw digitaal platform waarmee je overal ter wereld een echte postkaart kunt versturen rechtstreeks vanaf je smartphone. Met Post Your Card upload je een foto, schrijf je een boodschap, vul je het adres in en de kaart wordt gedrukt en verzonden, zonder dat je zelf naar een postkantoor moet. De postkaart wordt afgedrukt op waterafstotend materiaal en wereldwijd verstuurd voor €7,99, inclusief postzegel. Hotels kunnen een eigen QR-code krijgen, zodat gasten via hun gepersonaliseerde pagina kaarten kunnen versturen. Per verzonden kaart ontvangt het hotel een commissie. Aan de Baron Ruzettelaan in Assebroek heeft projectontwikkelaar Verstraten.team een omgevingsvergunning aangevraagd voor een nieuwe woonontwikkeling. Daarbij zouden een voormalige directeurswoning uit 1920 en een aanpalende bunker worden gesloopt. Volgens een erfgoedstudie heeft het pand waar tot vorig jaar boksclub Brugse Beer zat nog maar weinig erfgoedwaarde. Op de site wil de ontwikkelaar 37 woningen realiseren, verdeeld over 3 bouwvolumes, met een ondergrondse parking voor 42 wagens, 139 fietsplaatsen en een gemeenschappelijke groenzone met een doorsteek voor fietsers en voetgangers. De aanvraag ligt momenteel ter inzage in het kader van een openbaar onderzoek. Tot 25 augustus kunnen inwoners de plannen inkijken en opmerkingen of bezwaren indienen. In Sint-Kruis vindt op zaterdag 8 en zondag 9 augustus opnieuw Eventing Brugge plaats. De nationale paardensportwedstrijd die al 36 jaar een vaste waarde is. Op domein De Blauwe Zaal worden ongeveer 250 ruiterpaardencombinaties verwacht. Zaterdag staan de dressuurproeven en het jumpingparcours op het programma. Op zondag volgt de cross-country, waarbij ruiters een parcours afleggen door het open polderlandschap met natuurlijke en speciaal gebouwde hindernissen. Dat onderdeel is traditioneel het meest spectaculair voor het publiek. Eventing Brugge wordt georganiseerd door de Koninklijke Ruitersclub Sint-Hubert en kan rekenen op een groot team van medewerkers en vrijwilligers. De Blauwe Zaal vormt al sinds 1990 de thuisbasis van de wedstrijd. Eventing Brugge vindt plaats op 8 en 9 augustus op domein De Blauwe Zaal in Sint-Kruis. Het definitieve programma wordt later bekendgemaakt via de communicatiekanalen van de organisatie. En tot slot nog een leuke uitsmijter. In Brugge heeft de bevlaggingsactie voor de Blindekensprocessie opvallend veel succes. De confrérie Onze Lieve Vrouw van Blindekens en Stad Brugge riepen bewoners langs het parcours op om hun gevel te versieren met een Brugse vlag en een affiche van de processie. Die oproep kreeg een sterke respons. Dankzij de stad kunnen een 50-tal Brugse vlaggen worden uitgedeeld, zodat het parcours op 15 augustus extra feestelijk oogt. De Blindekensprocessie trekt elk jaar op Maria Hemelvaart door de binnenstad naar de kapel van de Potterie in het kader van de Brugse Belofte. Het gaat om een eeuwenoude traditie die nog altijd veel Bruggelingen samenbrengt en een belangrijk deel vormt van het immaterieel erfgoed van de stad. Met de bevlaggingsactie willen de organisatoren de processie zichtbaarder maken en de verbondenheid met dit erfgoed versterken.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
5: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
6: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Hey, doe niet zo sexy. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be.
7: Altijd schone muziek.

0: weather girls.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

0: Mooi jongens toch, ik ken dat niet bij die storingen ook nog de Brugse Radio lusteren. Want ik luister via de app van de Brugse Radio.
1: De gratis app van de Brugse Radio. VBRO 2. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. Brugse Radio. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: En dat downloaden, dat doet niet in.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
0: Nieuw van Fre-

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vleugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op freekvanrooij.com.

0: freekvanrooij.com.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag opnieuw een snoeihete dag. Die start al met hoge temperaturen en vanmiddag noteren we maxima die weer overal enorm hoog zitten. Warmste temperatuur in het zuidelijke deel van de provincie, daar lokaal tot 34 graden. Aan zee 27 en alles daartussen, ja, ergens tussen die 27 en 34. Daarbij een zuidwestelijke wind en veel zon. Later vandaag geleidelijk wat stapelwolken. En wie weet mondt dat weer uit in een lokale bui ergens in het zuiden van de provincie tegen het eind van de dag. Net zoals gisteren. Dat zou kunnen. De kans is er, maar het is ook weer niet meer dan een kans. En daarbij krijg je dan vanmiddag wel geleidelijk een naar west draaiende wind die stilletjes aan wat minder hete lucht zal beginnen aanvoeren. Niet dat het flink afkoelt, maar er komt wel een beetje verlichting doordat die luchtsoort toch uit een andere hoek zal komen dan. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

In Noord-Limburg in Nederland zijn 250 brandweerlieden de hele nacht in de weer geweest met de grote natuurbrand die daar gistermiddag uitbrak. De blushelikopters hebben meegewerkt tot de duisternis intrad. Daarna was dat voor de piloten niet meer veilig. De brand heeft al ruim 20 hectare bos in de as gelegd. De korpsen hopen het vuur in de loop van de ochtend definitief te bedwingen. Wat de brand heeft veroorzaakt, staat nog altijd niet vast. In Jumont in Frankrijk, net over de grens met ons land, is een Belgische tiener verdronken na een illegale zwempartij met vrienden. De jongen van 14 uit Binche in Henegouwen sprong van een metershoge klif bij een steengroeve in een zone waar zwemmen uitdrukkelijk verboden is. Hij kwam vast te zitten diep onder het wateroppervlak. Speciale duikteams konden hem nog uit het water halen, maar alle hulp kwam te laat. De uitbater van een populaire zomerbar in kuststad Blankenbergen moet bijna 70.000 euro boete betalen wegens lawaaihinder. Een koppel buurtbewoners stelde zich burgerlijke partij omwille van de maandenlange overlast. Bovendien had de bar geen brandblussers en was ze niet verzekerd voor brand of ontploffing. Toch is geen uitbatingsverbod opgelegd, de bar mag gewoon open blijven. Aan de westkust van Frankrijk zijn uit voorzorg verschillende stranden gesloten door de recente opmars van het Portugees oorlogsschip, een gevaarlijke soort kwal met tentakels tot 30 meter lengte. In de netelcellen op die tentakels zit een krachtig gif dat bij contact extreme pijn veroorzaakt en zelfs kan leiden tot ernstige ademhalingsproblemen. De soort duikt de jongste jaren steeds vaker en steeds talrijker op in Atlantische wateren. En het zal u vast niet verbazen, maar de maand juli was uitzonderlijk droog. In Ukkel viel ruim 7 keer minder regen dan normaal, amper 10,6 mm. Ook het aantal regendagen lag met 3 stuks ongewoon laag. Het was ook warmer dan normaal, met een daggemiddelde van 20,9 graden. En de zon scheen 307 uur, ruim een derde meer dan gebruikelijk. Met dit alles was het de op 3 na zonnigste juli maand sinds het begin van de metingen. Vandaag heeft de zon concurrentie van de wolken met ook wat regen in de ochtend. Er is ook overal kans op een donderslag behalve aan zee. Maxima klimmen vandaag naar 27 aan de kust en naar 31 in de Kempen en de Ardennen.

Frank Galan, die ziet het altijd weer helemaal zitten als de zomer in aantocht is. Ja, en wat voor een zomer. Hè? De zomer van 2026, die zal ons heugen als ja, een van de droogste ooit zeker. Heb je de natuur al een keer goed bekeken? Alhoewel, ik vind dat het al bij al op bepaalde plaatsen nog heel erg mooi groen is. Langs Vaarten bijvoorbeeld, heel wat bomen doen het ook nog altijd heel goed. Maar er zijn natuurlijk ook andere vlaktes die helemaal blootgesteld worden aan de zon. Die verschroeid zijn, zeg maar. Dat is het woord ervoor. Hè? Baila, baila mee, de zomersingel van Frank Galan. Op deze dinsdagmorgen in onze VBRO ontbijtshow. En dit is de BT40 van 1985 met Modern Talk.

We zitten ook vandaag weer in zeer hete lucht. Die wordt aangevoerd met een zuidwestelijke stroming en de temperaturen die lopen weer heel hoog op. Maxima in de buurt van een graad of 34 in het uiterste zuiden van de provincie. Kortrijkse streek, Leiengebied, daar zitten de hoogste maxima. Tot een graad of 27 aan de kust en daartussen, ja, alles daartussen, dan tussen die 27 en 34 graden. Er zou in de loop van de latere middag misschien weer een regen- of onweersbui kunnen opduiken, vooral in het zuiden van de provincie. Gisterenavond is dat laat ook gebeurd. Zou vandaag ook kunnen. Er trekt vanuit Frankrijk immers ook weer een zwak storingje door, met vooral een draaiing van de wind. In de loop van de dag gaat de wind naar het westen. Daarmee wordt dan minder hete lucht aangevoerd en gaat de temperatuur geleidelijk een beetje beginnen zakken. Maar we mogen er niet in overdrijven. Veel verlichting levert dat allemaal niet op. Veel zon, later wat wolkenpartijen. Vanavond misschien ook nog een lokale bui, wie weet. Maar dan wordt het weer droog met heel zachte minima, 17 graden alsof het niks is. En ook morgen is ook een zomerse dag, minder warm natuurlijk. We doen er flink wat graden vanaf, een graad of 10. En dat klinkt enorm, maar ja, als je van zo hoog komt, hebben we dan morgen nog altijd een royale 25 graden te pakken. Landinwaarts zelfs 6, 27. Met een mix van wolken en opklaringen, maar vooral toch weer veel en brede zonnige perioden. Tegen donderdag zou dat dan de minst warme dag worden, wat nog altijd warme temperaturen van 23 graden oplevert. Vanaf vrijdag loopt de temperatuur zelfs weer op richting 25 graden. In het weekend eind de 20 graden. En volgende week is het zelfs mogelijk dat we weer diverse dagen van 30 graden of meer noteren. Dus er komt geen eind aan deze warme zomerse periode. Mogelijks valt er hier of daar eens een bui, maar dat betekent geen verlichting van de droogte, structurele neerslag. Veel neerslag die we nodig hebben, die is op de weerkaarten niet te zien.

0: Ja, dat is misschien wel een goed idee voor straks, later op de dag. Want het is heel erg dorstig weer. Hè? En er zijn wel meer van die dagen in deze hitte zomer 2026. Nu al hebben we de vierde hittegolf in onze regio. En dat is natuurlijk een opmerkelijk record. Tony Lenders, zaliger, en Carine Lenders, zijn dochter, destijds met dit vader-dochter plaatje. Helemaal op het eind van onze dinsdagse VBRO ontbijtshow.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: De natuurbrand in het noorden van Nederlands-Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. De brandweer zet opnieuw blushelikopters in om de grote bosbrand onder controle te krijgen. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is. Zo'n 300 mensen moesten al worden geëvacueerd. De asielministers van de EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Er zijn twee kampen binnen de EU. Enerzijds Spanje, dat zegt dat de andere lidstaten niet hebben geholpen. En anderzijds een groep landen die vindt dat ze zelf in de problemen zijn gebracht, omdat Spanje zijn grenzen niet voldoende op orde heeft. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Zo'n 25 Amerikaanse staten hebben een klacht ingediend bij de rechtbank tegen de nieuwe importheffingen van president Trump. Het gaat onder meer om Californië, Minnesota, New York, Pennsylvania en Hawaii. Zo'n 60 handelspartners, waaronder de EU, moesten sinds vorige maand opnieuw tot 12% extra heffingen betalen. Volgens Trump omdat die landen te weinig doen tegen dwangarbeid. Volgens de staten zijn de heffingen tegen de wet. In februari verklaarde het Amerikaanse Hooggerechtshof eerdere handelstarieven al onwettig. De dag begint zonnig, later komen er wolken en is er kans op onweer, zeker in de oostelijke helft van het land. Temperaturen tot 34 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met kans op een lichte bui en tot 27 graden.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Radio.

In Brugge gaat VZW Bescherm Bomen en Natuur in beroep tegen de sloopvergunning voor een 18e-eeuwse hoeve in de Lentestraat. Die hoeve staat op de inventaris van bouwkundig erfgoed, maar is zwaar verloederd en onveilig. Toch verzet de natuurvereniging zich, vooral omdat de sloop volgens hen de eerste stap zou zijn richting het verharden van de Spie, een waterrijk natuurgebied tussen de spoorlijnen en de A11. Voorzitter Ivan de Klerk noemt de Spie een uniek stukje natuur, met soorten zoals rietzangers en karrekiet. De WVI wil er een bedrijventerrein ontwikkelen. En ook het geplande Ventulus hoogspanningsstation zorgt al langer voor protest. In Brugge lanceert ondernemer Isaïe Pollet een nieuw digitaal platform waarmee je overal ter wereld een echte postkaart kunt versturen rechtstreeks vanaf je smartphone. Met Post Your Card upload je een foto, schrijf je een boodschap, vul je het adres in en de kaart wordt gedrukt en verzonden, zonder dat je zelf naar een postkantoor moet. De postkaart wordt afgedrukt op waterafstotend materiaal en wereldwijd verstuurd voor €7,99, inclusief postzegel. Hotels kunnen een eigen QR-code krijgen, zodat gasten via hun gepersonaliseerde pagina kaarten kunnen versturen. Per verzonden kaart ontvangt het hotel een commissie. Aan de Baron Ruzettelaan in Assebroek heeft projectontwikkelaar Verstraten.team een omgevingsvergunning aangevraagd voor een nieuwe woonontwikkeling. Daarbij zouden een voormalige directeurswoning uit 1920 en een aanpalende bunker worden gesloopt. Volgens een erfgoedstudie heeft het pand waar tot vorig jaar boksclub Brugse Beer zat nog maar weinig erfgoedwaarde. Op de site wil de ontwikkelaar 37 woningen realiseren, verdeeld over 3 bouwvolumes, met een ondergrondse parking voor 42 wagens, 139 fietsplaatsen en een gemeenschappelijke groenzone met een doorsteek voor fietsers en voetgangers. De aanvraag ligt momenteel ter inzage in het kader van een openbaar onderzoek. Tot 25 augustus kunnen inwoners de plannen inkijken en opmerkingen of bezwaren indienen. In Sint-Kruis vindt op zaterdag 8 en zondag 9 augustus opnieuw Eventing Brugge plaats. De nationale paardensportwedstrijd die al 36 jaar een vaste waarde is. Op domein De Blauwe Zaal worden ongeveer 250 ruiterpaardencombinaties verwacht. Zaterdag staan de dressuurproeven en het jumpingparcours op het programma. Op zondag volgt de cross-country, waarbij ruiters een parcours afleggen door het open polderlandschap met natuurlijke en speciaal gebouwde hindernissen. Dat onderdeel is traditioneel het meest spectaculair voor het publiek. Eventing Brugge wordt georganiseerd door de Koninklijke Ruitersclub Sint-Hubert en kan rekenen op een groot team van medewerkers en vrijwilligers. De Blauwe Zaal vormt al sinds 1990 de thuisbasis van de wedstrijd. Eventing Brugge vindt plaats op 8 en 9 augustus op domein De Blauwe Zaal in Sint-Kruis. Het definitieve programma wordt later bekendgemaakt via de communicatiekanalen van de organisatie. En tot slot nog een leuke uitsmijter. In Brugge heeft de bevlaggingsactie voor de Blindekensprocessie opvallend veel succes. De confrérie Onze Lieve Vrouw van Blindekens en Stad Brugge riepen bewoners langs het parcours op om hun gevel te versieren met een Brugse vlag en een affiche van de processie. Die oproep kreeg een sterke respons. Dankzij de stad kunnen een 50-tal Brugse vlaggen worden uitgedeeld, zodat het parcours op 15 augustus extra feestelijk oogt. De Blindekensprocessie trekt elk jaar op Maria Hemelvaart door de binnenstad naar de kapel van de Potterie in het kader van de Brugse Belofte. Het gaat om een eeuwenoude traditie die nog altijd veel Bruggelingen samenbrengt en een belangrijk deel vormt van het immaterieel erfgoed van de stad. Met de bevlaggingsactie willen de organisatoren de processie zichtbaarder maken en de verbondenheid met dit erfgoed versterken.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: De natuurbrand in het noorden van Nederlands-Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. De brandweer zet opnieuw blushelikopters in om de grote bosbrand onder controle te krijgen. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is. Zo'n 300 mensen moesten al worden geëvacueerd. De asielministers van de EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Er zijn twee kampen binnen de EU. Enerzijds Spanje, dat zegt dat de andere lidstaten niet hebben geholpen. En anderzijds een groep landen die vindt dat ze zelf in de problemen zijn gebracht, omdat Spanje zijn grenzen niet voldoende op orde heeft. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Zo'n 25 Amerikaanse staten hebben een klacht ingediend bij de rechtbank tegen de nieuwe importheffingen van president Trump. Het gaat onder meer om Californië, Minnesota, New York, Pennsylvania en Hawaii. Zo'n 60 handelspartners, waaronder de EU, moesten sinds vorige maand opnieuw tot 12% extra heffingen betalen. Volgens Trump omdat die landen te weinig doen tegen dwangarbeid. Volgens de staten zijn de heffingen tegen de wet. In februari verklaarde het Amerikaanse Hooggerechtshof eerdere handelstarieven al onwettig. De dag begint zonnig, later komen er wolken en is er kans op onweer, zeker in de oostelijke helft van het land. Temperaturen tot 34 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met kans op een lichte bui en tot 27 graden.
1: Nieuws uit je regio. In de Oude Kortrijkstraat in Ieper brak gisterochtend rond 5:30 een brand uit in een garage en een tuinhuis achteraan een woning. 2 gerestaureerde oldtimers die in de garage stonden werden daarbij volledig vernield. De brandweer kon de woning vrijwaren, maar de materiële en emotionele schade is er toch aanzienlijk. In Oostende raakte gisterochtend rond 9:30 een vrouw levensgevaarlijk gewond toen ze op het kruispunt van de Zilverlaan en de Gistelse Steenweg werd aangereden door een vrachtwagen. De vrouw van 30 kreeg ter plaatse de eerste zorgen en werd daarna onder mugbegeleiding overgebracht naar het ziekenhuis. Ze zou intussen aan de betere hand zijn. In het vakantiepark IJzermonde in Nieuwpoort brak zondagavond iets voor 8:00 een kleine brand uit in een afvalcontainer. Iemand had er barbecue-kolen die niet voldoende afgekoeld waren in de container gedumpt. De brandweer kon het brandje gelukkig snel blussen en erger voorkomen. En een jongen van 7 uit Handsame is zondagavond zwaar gewond geraakt bij een verkeersongeval in Oostenrijk. De jongen wilde een drukke weg oversteken, maar werd daarbij gegrepen door een bestelwagen. Het slachtoffer werd met een traumahelikopter overgevlogen naar het ziekenhuis. Het gezin was onderweg naar een vakantiebestemming in Italië.
2: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor beste congé.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Ja, is een truc van mijn en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
1: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
3: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deerne. Matinee-show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
4: Na

0: VBRO Matinee Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matinee Show in de Bolzak 0471 82 52 62 050 78 83 33 of info@vbro.be.
1: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits, zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance.

0: info, bezoek sammymore.be. Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vandaag opnieuw een snoeihete dag. Die start al met hoge temperaturen en vanmiddag noteren we maxima die weer overal enorm hoog zitten. Warmste temperatuur in het zuidelijke deel van de provincie, daar lokaal tot 34 graden. Aan zee 27 en alles daartussen, ja, ergens tussen die 27 en 34. Daarbij een zuidwestelijke wind en veel zon. Later vandaag geleidelijk wat stapelwolken. En wie weet mondt dat weer uit in een lokale bui ergens in het zuiden van de provincie tegen het eind van de dag. Net zoals gisteren. Dat zou kunnen. De kans is er, maar het is ook weer niet meer dan een kans. En daarbij krijg je dan vanmiddag wel geleidelijk een naar west draaiende wind die stilletjes aan wat minder hete lucht zal beginnen aanvoeren. Niet dat het flink afkoelt, maar er komt wel een beetje verlichting doordat die luchtsoort toch uit een andere hoek zal komen dan. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

En over dit naar Brussel geweest, komt buiten de stoos. Ik zag het niet anders of Turken, Marokkoon, Algeriëns. Zijn dat tegen de Marokkoon? Zijn ze er hier geen Belgen met, hè? Ja, ja, maar ze zijn allemaal aan het werk. Een meisje van 7 jaar, die zegt tegen haar mama, mama, maak me de pillen. Wat, dan zegt ze moeder, voor wat? Ze zegt, kan er wel 4 pup met, is meer of genoeg, hè? Ons lieve vrouwen liet in de tijd door meubeltjes en plangen, ze liep weg met een ezel. En de moderne vrouwen loopt weg met haar meubels en ze laat een ezel in plangen.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een wens.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus.

0: Muziek bij Stijwerk.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: De natuurbrand in het noorden van Nederlands Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. De brandweer zet opnieuw blushelikopters in om de grote bosbrand onder controle te krijgen. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is. Zo'n 300 mensen moesten al worden geëvacueerd. De asielministers van de EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Er zijn twee kampen binnen de EU. Enerzijds Spanje, dat zegt dat de andere lidstaten niet hebben geholpen. En anderzijds een groep landen die vindt dat ze zelf in de problemen zijn gebracht, omdat Spanje zijn grenzen niet voldoende op orde heeft. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Zo'n 25 Amerikaanse staten hebben een klacht ingediend bij de rechtbank tegen de nieuwe importheffingen van president Trump. Het gaat onder meer om Californië, Minnesota, New York, Pennsylvania en Hawaii. Zo'n 60 handelspartners, waaronder de EU, moesten sinds vorige maand opnieuw tot 12% extra heffingen betalen. Volgens Trump omdat die landen te weinig doen tegen dwangarbeid. Volgens de staten zijn de heffingen tegen de wet. In februari verklaarde het Amerikaanse Hooggerechtshof eerdere handelstarieven al onwettig. De dag begint zonnig, later komen er wolken en is er kans op onweer, zeker in de oostelijke helft van het land. Temperaturen tot 34 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met kans op een lichte bui en tot 27 graden.
1: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: De VWRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. De trein naar het geluk. Met de hoek van de partij Michael Heaven. Mike Delano.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor beste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: Nieuw van Freek van

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of orgaan.

organisatie? Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op freekvanrooij.com.

De natuurbrand in het noorden van Nederlands-Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. De brandweer zet opnieuw blushelikopters in om de grote bosbrand onder controle te krijgen. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is. Zo'n 300 mensen moesten al worden geëvacueerd. De asielministers van de EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Er zijn twee kampen binnen de EU. Enerzijds Spanje, dat zegt dat de andere lidstaten niet hebben geholpen. En anderzijds een groep landen die vindt dat ze zelf in de problemen zijn gebracht, omdat Spanje zijn grenzen niet voldoende op orde heeft. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Zo'n 25 Amerikaanse staten hebben een klacht ingediend bij de rechtbank tegen de nieuwe importheffingen van president Trump. Het gaat onder meer om Californië, Minnesota, New York, Pennsylvania en Hawaii. Zo'n 60 handelspartners, waaronder de EU, moesten sinds vorige maand opnieuw tot 12% extra heffingen betalen. Volgens Trump omdat die landen te weinig doen tegen dwangarbeid. Volgens de staten zijn de heffingen tegen de wet. In februari verklaarde het Amerikaanse Hooggerechtshof eerdere handelstarieven al onwettig. De dag begint zonnig, later komen er wolken en is er kans op onweer, zeker in de oostelijke helft van het land. Temperaturen tot 34 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met kans op een lichte bui en tot 27 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: Het parket voert een onderzoek naar het overlijden van een koppel in Brugge. Het gaat om een moeder van 30 jaar en een vader van 34. Een van de kinderen, een zoon van 14, vond thuis de levenloze lichamen van de ouders en sloeg alarm. De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd, loopt. Als iemand de voorbije jaren aangifte deed van stalking, is de zaak in meer dan de helft van de gevallen geseponeerd en komt ze dus niet voor de rechter. Dat schrijft het Nieuwsblad. Er wordt al maar meer aangifte gedaan van stalking. De voorbije 5 jaar gaat het om 71.000 dossiers. Seponeren gebeurt vaak omdat er onvoldoende bewijs is of omdat het gedrag ondertussen gestopt is. Amper 9% van de dossiers leiden uiteindelijk tot een dagvaarding. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank zijn zeker 35 mensen gedood. Tientallen anderen raakten gewond. Een lokale mensenrechtenorganisatie zegt dat er een zitting bezig was. Het gebeurde in een dorpje in een gebied waar de rebellen het nu voor het zeggen hebben. Ruim 3 jaar geleden raakte de rebellenbeweging RSF verwikkeld in een bloedige burgeroorlog met het Soedanese regeringsleger. Hulporganisaties en de VN noemen de oorlog in het Afrikaanse land de grootste humanitaire crisis ter wereld. Tanken wordt morgen wat goedkoper. Voor een liter benzine 95 daalt de prijs met 9,1 cent tot maximaal 1,87 euro per liter. Voor benzine 98 betaal je vanaf morgen maximaal 1,99 euro per liter. Ook de dieselprijzen zakken met bijna 8 cent tot 2,21 euro per liter. En ook stookolie wordt opnieuw goedkoper. Het wordt op de meeste plaatsen wisselend bewolkt met kans op buien die onweerachtig kunnen zijn, zeker in het oosten van het land. Temperaturen tot 34 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met kans op een lichte bui en tot 27 graden.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
5: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Hey, doe niet zo sexy. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be.
6: Altijd schone muziek.

0: baard.
1: Ja, de zon die neemt een tandje terug en daar zullen heel veel mensen blij om zijn. Ik ben er één van. Maar een goede middag, dat wens ik je ook uiteraard op deze dinsdag. We zijn vandaag 4 augustus. Over de middag, terwijl de meeste mensen aan tafel zitten, maken wij dit programma. En straks David van Dijk, die heeft zin in een glas koele witte wijn. Het is een van zijn liedjes uit zijn vroegere repertoire. Zo mag ik het zeker omschrijven.
2: Zomergroetjes, van maandag tot vrijdag, van 12 tot 1.
3: Permanece a la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hij leeft zijn eigen leven en geluk heeft hij daarmee. Zijn nieuwe single wordt gedraaid hier bij VBRO en er zijn heel wat artiesten blij om. Trouwens, iedereen die aan de kust luistert of waar je ook zit op vakantie ergens in de provincie West-Vlaanderen, bij ons is het hier altijd goed en vooral ook lekker. En onkel Erik die zit in het zuiden.
1: Ja, zeg, goedemiddag iedereen. Het is onkel Erik hier, hé.
2: Hey, Rita.
1: Ja, Rita is er vandaag ook natuurlijk weer bij en ben weer wat meegemaakt. We zijn hier door de soda geweest, hè. Door de soda.
2: Sona.
1: Ja, ik weet het, Rita. Het was hier de baas van de resort hier. Hij zegt tegen mij, eigenlijk in de soda geweest hier, de Blasdijze. Ik zei, sneeuwwitje. Ben ik, kijk ik nog nooit geweest in de soda, sneeuwwitje, hè, Blasdijze. En dan zegt Sulia, dat is de baas hier, hè. Zegt hij, moet ik je

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deerne. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt.

0: half 12, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee-show in de Bolzak.
1: 0471 82 52 62 050 78 83 33
0: of info@vbro.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vanmiddag is het weer zeer heet. De temperaturen lopen weer helemaal de spuigaten uit en halen maxima van 32 tot 34 graden landinwaarts. Ook de kust doet mee, daar halen we maxima van rond een 27 graden. Uiteraard kan dat niet anders dan dat er een kleine buienkans is. Er trekt in de loop van de middag een zwak frontje door. Dat gaat vooral met een draaiing van de wind gepaard. Die draait naar een westelijke richting, waarbij dan geleidelijk toch iets wat minder hete lucht aangevoerd wordt. Maar laat ons eerlijk zijn, echt veel zoden zet dat niet aan de dijk. Temperaturen kunnen wat gaan dalen, er kunnen een paar wolkenvelden opduiken en wie weet komt er dan ergens in de loop van de natermiddag toch weer in het zuiden van de provincie een enkele regen of onweersbui voor. Gisteren was dat ook het geval. Het zou kunnen dat diezelfde regio's ook vandaag ergens een enkele bui te pakken krijgen, wie weet. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Het parket voert een onderzoek naar het overlijden van een koppel in Brugge. Het gaat om een moeder van 30 jaar en een vader van 34. Een van de kinderen, een zoon van 14, vond thuis de levenloze lichamen van de ouders en sloeg alarm. De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd, loopt. Als iemand de voorbije jaren aangifte deed van stalking, is de zaak in meer dan de helft van de gevallen geseponeerd en komt ze dus niet voor de rechter. Dat schrijft het Nieuwsblad. Er wordt al maar meer aangifte gedaan van stalking. De voorbije 5 jaar gaat het om 71.000 dossiers. Seponeren gebeurt vaak omdat er onvoldoende bewijs is of omdat het gedrag ondertussen gestopt is. Amper 9% van de dossiers leiden uiteindelijk tot een dagvaarding. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank zijn zeker 35 mensen gedood. Tientallen anderen raakten gewond. Een lokale mensenrechtenorganisatie zegt dat er een zitting bezig was. Het gebeurde in een dorpje in een gebied waar de rebellen het nu voor het zeggen hebben. Ruim 3 jaar geleden raakte rebellenbeweging RSF verwikkeld in een bloedige burgeroorlog met het Soedanese regeringsleger. Hulporganisaties en de VN noemen de oorlog in het Afrikaanse land de grootste humanitaire crisis ter wereld. Tanken wordt morgen wat goedkoper. Voor een liter benzine 95 daalt de prijs met 9,1 cent tot maximaal 1,87 euro per liter. Voor benzine 98 betaal je vanaf morgen maximaal 1,99 euro per liter. Ook de dieselprijzen zakken met bijna 8 cent tot 2,21 euro per liter. En ook stookolie wordt opnieuw goedkoper. Het wordt op de meeste plaatsen wisselend bewolkt met kans op buien die onweerachtig kunnen zijn, zeker in het oosten van het land. Temperaturen tot 34 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met kans op een lichte bui en tot 27 graden. Zomergroetjes met Rudy Meins.

0: Voor het voetlicht, een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meins.
1: Hier zijn we inderdaad terug met Voor het voetlicht, waarin we Vlaamse en Nederlandse artiesten aan het woord laten over hun liedjes. Vandaag een man van aan de kust, David van Dijk. Ik kom vertellen over een glas witte wijn.
2: Goh, een glas koele witte wijn is een liedje dat ik zelf heb geschreven. Samen met Wim Klaas. De muziek is van ons samen en de tekst is van Jo met de Bagno.
1: Oh.
2: Ja, dat is heel spontaan ontstaan. Af en toe las ik zo, afhankelijk van het album natuurlijk, of wat het project is van het album, las ik zo van die pauzes in waar ik dan afspreek met auteurs en componisten om zaken bijeen te schrijven voor de volgende plaat. Ik wou echt een feel-good liedje maken dat de mensen heel gemakkelijk konden meezingen en, ja, en die echt een bepaalde sfeer, een gezelligheid uitstraalt. We waren bezig, Wim en ik, met de melodie. Dat was eigenlijk heel, heel, heel snel af. Dat was een nummertje. Ja, dat is,
1: je wist waar je naartoe wilde.
2: We wisten echt wel perfect waar we naartoe wilden. Ja, het moest echt feel good zijn en je moest bijna de zon horen in de melodie. Dat was eigenlijk de bedoeling. Ja, dat werd echt wel goed gesmaakt door het publiek. En het is toch wel een mooie hit geweest.
1: Ja, het is een liedje die ook goed past bij jou op het podium, in de zalen.
2: Ja, klopt. Ja. En momenteel is het nog altijd zo dat ik met het liedje opkom. Dus,
1: is dat zo?
2: Ja, inderdaad. Omdat op het moment dat je opkomt met dat liedje, heb ik ondervinden dat de mensen direct beginnen mee te zingen. En dat direct die armen in de lucht gaan. Ja. En dat ze meteen beginnen mee te zwaaien en zo. En er komt er dan ook zo een stukje bridge in, waar de muziek dan een beetje terugvalt. En dan zijn ze echt,
1: echt
2: aan het meebrullen. Ja, merk het telkens ook als, ook op slagerfestivals en zo. Laatst stond ik in Africhem op een heel groot slagerfestival. En de sfeer zat er onmiddellijk in met dat nummer. Het is echt heel dankbaar om te doen.
1: Rode wijn of witte wijn voor jou?
2: Voor mij persoonlijk rode wijn.
1: Mm.
2: Toch wel, ja.
1: Yeah.
2: Ja, dat is, ik zeg het, de tekst is van Jo met de Bagno, maar kon mij er wel onmiddellijk in vinden ook. Maar persoonlijk kies ik toch wel een lekker glaasje rode wijn en laat hem maar lekker kruidig zijn.

Er zou in de loop van de latere middag misschien weer een regen- of onweersbui kunnen opduiken, vooral in het zuiden van de provincie. Gisterenavond is dat laat ook gebeurd. Zou vandaag ook kunnen. Er trekt vanuit Frankrijk immers ook weer een zwak storingje door, met vooral een draaiing van de wind. In de loop van de dag gaat de wind naar het westen. Daarmee wordt dan minder hete lucht aangevoerd en gaat de temperatuur geleidelijk een beetje beginnen zakken. Maar we mogen er niet in overdrijven. Veel verlichting levert dat allemaal niet op. Veel zon, later wat wolkenpartijen, vanavond misschien ook nog een lokale bui, wie weet. Maar dan wordt het weer droog, met heel zachte minima, 17 graden alsof het niks is. En ook morgen is ook een zomerse dag, minder warm natuurlijk. We doen er flink wat graden vanaf, een graad of 10, en dat klinkt enorm. Maar ja, als je van zo hoog komt, hebben we dan morgen nog altijd een royale 25 graden te pakken. Landinwaarts zelfs 6, 27. Met een mix van wolken en opklaringen, maar vooral toch weer veel en brede zonnige perioden. Tegen donderdag zou dat dan de minst warme dag worden, wat nog altijd warme temperaturen van 23 graden oplevert. Vanaf vrijdag loopt de temperatuur zelfs weer op richting 25 graden. In het weekend eind de 20 graden. En volgende week is het zelfs mogelijk dat we weer diverse dagen van 30 graden of meer noteren. Dus er komt geen eind aan deze warme zomerse periode. Mogelijk valt er hier of daar eens een bui, maar dat betekent geen verlichting van de droogte. Structurele neerslag, veel neerslag die we nodig hebben, die is op de weerkaarten niet te zien.

Olé, oké, zei wel een man uit Spanje. In 69 zong ze dit vrolijke zomerse liedje. Rita de Neve. Het zit erop, deze aflevering voor vandaag, voor deze dinsdag van de Zomergroetjes. Morgen uiteraard een nieuwe gast op de praatstoel in Voor het Voetlicht. En dat wordt Erik Flanders. Hij komt vertellen over In Symfonie. Dat is een van mijn favorietjes uit zijn repertoire. Heel graag tot morgen. Goede afspraak maken. VBRO, dat is de beste.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Het parket voert een onderzoek naar het overlijden van een koppel in Brugge. Het gaat om een moeder van 30 jaar en een vader van 34. Een van de kinderen, een zoon van 14, vond thuis de levenloze lichamen van de ouders en sloeg alarm. De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd, loopt. Als iemand de voorbije jaren aangifte deed van stalking, is de zaak in meer dan de helft van de gevallen geseponeerd en komt ze dus niet voor de rechter. Dat schrijft het Nieuwsblad. Er wordt al maar meer aangifte gedaan van stalking. De voorbije 5 jaar gaat het om 71.000 dossiers. Seponeren gebeurt vaak omdat er onvoldoende bewijs is of omdat het gedrag ondertussen gestopt is. Amper 9% van de dossiers leiden uiteindelijk tot een dagvaarding. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank zijn zeker 35 mensen gedood. Tientallen anderen raakten gewond. Een lokale mensenrechtenorganisatie zegt dat er een zitting bezig was. Het gebeurde in een dorpje in een gebied waar de rebellen het nu voor het zeggen hebben. Ruim 3 jaar geleden raakte rebellenbeweging RSF verwikkeld in een bloedige burgeroorlog met het Soedanese regeringsleger. Hulporganisaties en de VN noemen de oorlog in het Afrikaanse land de grootste humanitaire crisis ter wereld. Tanken wordt morgen wat goedkoper. Voor een liter benzine 95 daalt de prijs met 9,1 cent tot maximaal 1,87 euro per liter. Voor benzine 98 betaal je vanaf morgen maximaal 1,99 euro per liter. Ook de dieselprijzen zakken met bijna 8 cent tot 2,21 euro per liter. En ook stookolie wordt opnieuw goedkoper. Het wordt op de meeste plaatsen wisselend bewolkt met kans op buien die onweerachtig kunnen zijn, zeker in het oosten van het land. Temperaturen tot 34 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met kans op een lichte bui en tot 27 graden.
1: Na, na, na, na. Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: Opening, nieuw outletmagazijn, met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: De VWRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. De trein naar het geluk. Met de hoek van de partij Michael Heaven. Mike Delano en Andrei Lugovski. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: Nieuw van Freek van

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op freekvanrooij.com.

Het parket voert een onderzoek naar het overlijden van een koppel in Brugge. Het gaat om een moeder van 30 jaar en een vader van 34. Een van de kinderen, een zoon van 14, vond thuis de levenloze lichamen van de ouders en sloeg alarm. De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd, loopt. Als iemand de voorbije jaren aangifte deed van stalking, is de zaak in meer dan de helft van de gevallen geseponeerd en komt ze dus niet voor de rechter. Dat schrijft het Nieuwsblad. Er wordt al maar meer aangifte gedaan van stalking. De voorbije 5 jaar gaat het om 71.000 dossiers. Seponeren gebeurt vaak omdat er onvoldoende bewijs is of omdat het gedrag ondertussen gestopt is. Amper 9% van de dossiers leiden uiteindelijk tot een dagvaarding. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank zijn zeker 35 mensen gedood. Tientallen anderen raakten gewond. Een lokale mensenrechtenorganisatie zegt dat er een zitting bezig was. Het gebeurde in een dorpje, in een gebied waar de rebellen het nu voor het zeggen hebben. Ruim 3 jaar geleden raakte rebellenbeweging RSF verwikkeld in een bloedige burgeroorlog met het Soedanese regeringsleger. Hulporganisaties en de VN noemen de oorlog in het Afrikaanse land de grootste humanitaire crisis ter wereld. Tanken wordt morgen wat goedkoper. Voor een liter benzine 95 daalt de prijs met 9,1 cent tot maximaal 1,87 euro per liter. Voor benzine 98 betaal je vanaf morgen maximaal 1,99 euro per liter. Ook de dieselprijzen zakken met bijna 8 cent tot 2,21 euro per liter. En ook stookolie wordt opnieuw goedkoper. Het wordt op de meeste plaatsen wisselend bewolkt met kans op buien die onweerachtig kunnen zijn, zeker in het oosten van het land. Temperaturen tot 34 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met kans op een lichte bui en tot 27 graden.

Er zou in de loop van de latere middag misschien weer een regen- of onweersbui kunnen opduiken, vooral dan in het zuiden van de provincie. Gisterenavond is dat laat ook gebeurd. Zou vandaag ook kunnen. Er trekt vanuit Frankrijk immers ook weer een zwak storingje door, met vooral een draaiing van de wind. In de loop van de dag gaat de wind naar het westen. Daarmee wordt dan minder hete lucht aangevoerd en gaat de temperatuur geleidelijk een beetje beginnen zakken. Maar we mogen er niet in overdrijven. Veel verlichting levert dat allemaal niet op. Veel zon, later wat wolkenpartijen, vanavond misschien ook nog een lokale bui, wie weet. Maar dan wordt het weer droog, met heel zachte minima, 17 graden alsof het niks is. En ook morgen is ook een zomerse dag, minder warm natuurlijk. We doen er flink wat graden vanaf, een graad of 10, en dat klinkt enorm. Maar ja, als je van zo hoog komt, hebben we dan morgen nog altijd een royale 25 graden te pakken. Landinwaarts zelfs 6, 27. Met een mix van wolken en opklaringen, maar vooral toch weer veel en brede zonnige perioden. Tegen donderdag zou dat dan de minst warme dag worden, wat nog altijd warme temperaturen van 23 graden oplevert. Vanaf vrijdag loopt de temperatuur zelfs weer op richting 25 graden. In het weekend eind de 20 graden. En volgende week is het zelfs mogelijk dat we weer diverse dagen van 30 graden of meer noteren. Dus er komt geen eind aan deze warme zomerse periode. Mogelijk valt er hier of daar eens een bui, maar dat betekent geen verlichting van de droogte. Structurele neerslag, veel neerslag die we nodig hebben, die is op de weerkaarten niet te zien.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: Het parket voert een onderzoek naar het overlijden van een koppel in Brugge. Het gaat om een moeder van 30 jaar en een vader van 34. Een van de kinderen, een zoon van 14, vond thuis de levenloze lichamen van de ouders en sloeg alarm. De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd, loopt. Als iemand de voorbije jaren aangifte deed van stalking, is de zaak in meer dan de helft van de gevallen geseponeerd en komt ze dus niet voor de rechter. Dat schrijft het Nieuwsblad. Er wordt al maar meer aangifte gedaan van stalking. De voorbije 5 jaar gaat het om 71.000 dossiers. Seponeren gebeurt vaak omdat er onvoldoende bewijs is of omdat het gedrag ondertussen gestopt is. Amper 9% van de dossiers leiden uiteindelijk tot een dagvaarding. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank zijn zeker 35 mensen gedood. Tientallen anderen raakten gewond. Een lokale mensenrechtenorganisatie zegt dat er een zitting bezig was. Het gebeurde in een dorpje in een gebied waar de rebellen het nu voor het zeggen hebben. Ruim 3 jaar geleden raakte rebellenbeweging RSF verwikkeld in een bloedige burgeroorlog met het Soedanese regeringsleger. Hulporganisaties en de VN noemen de oorlog in het Afrikaanse land de grootste humanitaire crisis ter wereld. Tanken wordt morgen wat goedkoper. Voor een liter benzine 95 daalt de prijs met 9,1 cent tot maximaal 1,87 euro per liter. Voor benzine 98 betaal je vanaf morgen maximaal 1,99 euro per liter. Ook de dieselprijzen zakken met bijna 8 cent tot 2,21 euro per liter. En ook stookolie wordt opnieuw goedkoper. Het wordt op de meeste plaatsen wisselend bewolkt met kans op buien die onweerachtig kunnen zijn, zeker in het oosten van het land. Temperaturen tot 34 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met kans op een lichte bui en tot 27 graden.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
5: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
6: Altijd schone muziek.

0: Een praatje met een plaatje met
1: Nico de Klerk
0: en
1: Eddy Govert.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Een praatje met een plaatje
2: bij VBRO.
3: Hallo beste luisteraars, hier
4: hallo,
3: zijn we weer.
4: Hallo, hallo, daar zijn we weer. Het vrolijke stelletje. Nico en Eddy.
3: Ja, we maken het altijd vrolijk.
4: Oh ja, zeg.
3: Omdat we ook altijd op zoek gaan naar leuke nummers, naar vrolijke dingen.
4: Voilà.
3: Of naar heel dieprakende nummers.
4: En we zijn ook twee vrolijke jongens, hè? Eerlijk
3: uiteraard,
4: zijn.
3: Uiteraard.
4: Voilà.
3: Ja, en daarmee ronden we het af voor vandaag zeker?
4: Ik weet het niet.
3: Ah nee, we moeten nog een nummer.
4: We moeten nog een nummertje
3: een
4: voorstellen.
3: Nummer voorstellen.
4: Tuurlijk.
3: Wel, ik heb iets gevonden van een groep die in 1981 één single heeft uitgebracht.
4: Oh, that's heel
3: it.
4: Benieuwd.
3: Alles. Het volledige oeuvre.
4: Eén liedje?
3: Single. Nee, twee liedjes. Eén single.
4: Ah ja, één voorkant en een achterkant. Of een onderkant.
3: Je kent iets van singles?
4: Ja, ik weet dat er ook een zijkant is, maar die daar kan je bezwaarlijk iets opzetten.
3: Nee. Gaat niet. Nu, de groep heet Monopoly.
4: Amai.
3: En ik
4: dat is
3: denk,
4: een leuk spelletje.
3: Ik denk persoonlijk dat die uit Nederlands Limburg komen.
4: Ja, ze klinken Limburgs. Hè? Een beetje Hollands, maar, ja, maar toch wel van de zuidkant.
3: Ik denk Nederlands Limburgs.
4: Ja.
3: Dat zijn ook de vrolijke mensen. Dat zijn ook leuke mensen.
4: Ja, uiteindelijk
3: dat
4: Limburgers.
3: Eerlijk zijn, Limburg, ik zie Limburg als één geheel.
4: Ja, ik ook.
3: Het Belgisch en het Nederlands deel.
4: Want dat is door politieke omstandigheden is dat afgescheurd. De andere kant van de Maas. Maar ja, kom ja.
3: Door
4: kijk.
3: Maastricht eigenlijk, want de rest van Limburg was mee met onze Belgische revolutie. Maar los daarvan. Uit Nederlands Limburg hebben we een groep Monopoly gevonden en die bezongen een hele leuke dame.
4: Oei, oei. En hoe heet de dame?
3: Angela.
4: Oh, wow, wow, wow, wow. Daar gaan we weer.

0: Verwijder je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZTegels, ook open op zondag.
1: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Hey, doe niet zo sexy. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info? Bezoek sammymoore.be.
2: De VBRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. De trein naar het geluk. Met de hoek van de partij, Michael Heaven. Mike Delano en André Lugowski. Inschrijvingen voor deze matinee show op info@

0: Kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag is het weer zeer heet. De temperaturen lopen weer helemaal de spuigaten uit en halen maxima van 32 tot 34 graden landinwaarts. Ook de kust doet mee, daar halen we maxima van rond een 27 graden. Uiteraard kan dat niet anders dan dat er een kleine buienkans is. Er trekt in de loop van de middag een zwak frontje door. Dat gaat vooral met een draaiing van de wind gepaard. Die draait naar een westelijke richting, waarbij dan geleidelijk toch iets wat minder hete lucht aangevoerd wordt. Maar laat ons eerlijk zijn, echt veel zoden zet dat niet aan de dijk. Temperaturen kunnen wat gaan dalen, er kunnen een paar wolkenvelden opduiken en wie weet komt er dan ergens in de loop van de latere middag toch weer in het zuiden van de provincie een enkele regen of onweersbui voor. Gisteren was dat ook het geval. Het zou kunnen dat diezelfde regio's ook vandaag ergens een enkele bui te pakken krijgen, wie weet. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: In Elsene bij Brussel is de uitbater van een nachtwinkel omgekomen bij een overval. Dat gebeurde de afgelopen nacht. Volgens de eerste berichten gaat het om een man van 67. Zijn vrouw zou daarbij zijn vastgebonden of opgesloten in de kelder. Veel is nog onduidelijk. Het parket heeft een gerechtelijk onderzoek geopend en de wetsdokter is ter plaatse geweest. Het blussen van de brand in Nederlands-Limburg is moeilijk door de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio daar. Onder invloed van de wind lijkt de brand zich nu verder naar het oosten te verspreiden. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later ook al niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rondom de brand is afgezet. Door de hevige bosbranden bij Bordeaux zijn honderden granaten en munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Tijdens de branden van de afgelopen dagen waren in een dorp bij de Franse stad verschillende explosies te horen. Er werd gedacht dat het ging om gasflessen, maar nu blijkt dat het munitie was. Granaten explodeerden en vlogen alle kanten op, zegt een plaatselijke burgemeester. Droevig nieuws in het wielrennen, want het team Flanders-Baloise stopt na dit seizoen. De Vlaamse opleidingsploeg voor wielertalenten vond geen nieuwe sponsors nadat de Vlaamse overheid de steun had stopgezet. De ploeg Flanders-Baloise bestaat al 33 jaar en hield tientallen renners doorstromen naar de top. Volgens de ploeg wordt het seizoen nog afgewerkt tot de laatste wedstrijd. Er komen enkele wolken met soms buien, met vooral in het oosten van het land nog kans op onweer. Temperaturen tot 33 graden. Ook morgen nog wolken en kans op lichte regen, dan is het hoogstens 27 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Sint-Pieters bij Brugge is gisteravond iets na 6 uur de levenloze lichamen van een 30-jarige vrouw en een 34-jarige man in hun woning in de Berkenstraat aangetroffen. Op het moment dat de hulpdiensten ter plaatse kwamen, waren ook de 4 kinderen van het koppel thuis. Zij bleven ongedeerd. Hoe het koppel om het leven kwam, wordt nu onderzocht. In de Oude Kortrijkstraat in Ieper brak gisterochtend rond 5:30 een brand uit in een garage en een tuinhuis achteraan een woning. 2 gerestaureerde oldtimers die in de garage stonden werden daarbij volledig vernield. De brandweer kon de woning vrijwaren, maar de materiële en emotionele schade is er toch aanzienlijk. In Oostende raakte gisterochtend rond 9:30 een vrouw levensgevaarlijk gewond toen ze op het kruispunt van de Zilverlaan en de Gistelse Steenweg werd aangereden door een vrachtwagen. De vrouw van 30 kreeg ter plaatse de eerste zorgen en werd daarna onder mugbegeleiding overgebracht naar het ziekenhuis. Ze zou intussen aan de betere hand zijn. In het vakantiepark IJzermonde in Nieuwpoort brak zondagavond iets voor 8:00 een kleine brand uit in een afvalcontainer. Iemand had er barbecue-kolen die niet voldoende afgekoeld waren in de container gedumpt. De brandweer kon het brandje gelukkig snel blussen en erger voorkomen. En een jongen van 7 uit Handsame is zondagavond zwaar gewond geraakt bij een verkeersongeval in Oostenrijk. De jongen wilde een drukke weg oversteken, maar werd daarbij gegrepen door een bestelwagen. Het slachtoffer werd met een traumahelikopter overgevlogen naar het ziekenhuis. Het gezin was onderweg naar hun vakantiebestemming in Italië.
1: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deerne. Matinee-show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
3: Ja, dat huis in het zuiden, dat huis in de zon. Met zuiderse kruis.
1: Met ook Suzy Marel, Yves Reenaerts.
3: Jij wil vrij zijn, niet meer van mij zijn.
1: Jason Bradley,

VBRO Matiné Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matiné Show in de Bolzak 0471 82 52 62 050 78 83 33 of info@vbro.be. Altijd schone muziek.

0: 20 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Opening, nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Nieuw van Freek van

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op freekvanrooij.com.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: In Elsene bij Brussel is de uitbater van een nachtwinkel omgekomen bij een overval. Dat gebeurde de afgelopen nacht. Volgens de eerste berichten gaat het om een man van 67. Zijn vrouw zou daarbij zijn vastgebonden of opgesloten in de kelder. Veel is nog onduidelijk. Het parket heeft een gerechtelijk onderzoek geopend en de wetsdokter is ter plaatse geweest. Het blussen van de brand in Nederlands-Limburg is moeilijk door de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio daar. Onder invloed van de wind lijkt de brand zich nu verder naar het oosten te verspreiden. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later ook al niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rondom de brand is afgezet. Door de hevige bosbranden bij Bordeaux zijn honderden granaten en munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Tijdens de branden van de afgelopen dagen waren in een dorp bij de Franse stad verschillende explosies te horen. Er werd gedacht dat het ging om gasflessen, maar nu blijkt dat het munitie was. Granaten explodeerden en vlogen alle kanten op, zegt een plaatselijke burgemeester. Droevig nieuws in het wielrennen, want het team Flanders-Baloise stopt na dit seizoen. De Vlaamse opleidingsploeg voor wielertalenten vond geen nieuwe sponsors nadat de Vlaamse overheid de steun had stopgezet. De ploeg Flanders-Baloise bestaat al 33 jaar en hield tientallen renners doorstromen naar de top. Volgens de ploeg wordt het seizoen nog afgewerkt tot de laatste wedstrijd. Er komen enkele wolken met soms buien, met vooral in het oosten van het land nog kans op onweer. Temperaturen tot 33 graden. Ook morgen nog wolken en kans op lichte regen. Dan is het hoogstens 27 graden.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

0: Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor beste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen vanavond eventueel lokaal een regen- of onweersbui te pakken. Dat zal niet op grote schaal zijn, maar het zou kunnen dat er hier of daar toch een bui opduikt, wie weet. Aanvankelijk is de wind daarbij naar een westelijke richting gedraaid en waait matig, voert geleidelijk minder warme lucht aan, of laten we zeggen minder hete lucht. Later in de nacht neemt die wind weer af, maar de temperaturen blijven hoog, minima van rond 17 graden of zelfs meer op vele plekken. Kortom, alweer een heel erg zachte avond en zachte nacht dus die ons te wachten staat. Morgen krijgen we dan minder hete lucht binnen, niettemin, het kan nog altijd dik zomers worden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de VBRO.

In Elsene bij Brussel is de uitbater van een nachtwinkel omgekomen bij een overval. Dat gebeurde de afgelopen nacht. Volgens de eerste berichten gaat het om een man van 67. Zijn vrouw zou daarbij zijn vastgebonden of opgesloten in de kelder. Veel is nog onduidelijk. Het parket heeft een gerechtelijk onderzoek geopend en de wetsdokter is ter plaatse geweest. Het blussen van de brand in Nederlands-Limburg is moeilijk door de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio daar. Onder invloed van de wind lijkt de brand zich nu verder naar het oosten te verspreiden. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later ook al niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rondom de brand is afgezet. Door de hevige bosbranden bij Bordeaux zijn honderden granaten en munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Tijdens de branden van de afgelopen dagen waren in een dorp bij de Franse stad verschillende explosies te horen. Er werd gedacht dat het ging om gasflessen, maar nu blijkt dat het munitie was. Granaten explodeerden en vlogen alle kanten op, zegt een plaatselijke burgemeester. Droevig nieuws in het wielrennen, want het team Flanders-Baloise stopt na dit seizoen. De Vlaamse opleidingsploeg voor wielertalenten vond geen nieuwe sponsors nadat de Vlaamse overheid de steun had stopgezet. De ploeg Flanders-Baloise bestaat al 33 jaar en hield tientallen renners doorstromen naar de top. Volgens de ploeg wordt het seizoen nog afgewerkt tot de laatste wedstrijd. Er komen enkele wolken met soms buien, met vooral in het oosten van het land nog kans op onweer. Temperaturen tot 33 graden. Ook morgen nog wolken en kans op lichte regen, dan is het hoogstens 27 graden.

komende dagen wordt het geleidelijk een beetje minder warm, maar toch blijven we gemakkelijk zomerse waarden noteren. Morgen bijvoorbeeld, met de noordwestelijke wind, minder warme lucht die aangevoerd wordt, maar toch nog maxima van dik 25 graden landinwaarts. In de kustregio een graad of 23. Wolken, opklaringen, heel kleine kans op een heel enkel buitje, maar meestal blijft het droog. Ook op donderdag iets wat minder hoge temperatuur, dat wordt de minst warme dag, met ook dan een graad of 3,24. Tegen vrijdag lopen de temperaturen alweer op. En het weekend gaan we weer naar maxima eind de 20 graden. Zoals de kaarten er nu bij liggen, volgende week zelfs weer meerdere keren 30. En er is een kleine kans op een lokale bui. Maar dat is het dan ook. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: In Elsene bij Brussel is de uitbater van een nachtwinkel omgekomen bij een overval. Dat gebeurde de afgelopen nacht. Volgens de eerste berichten gaat het om een man van 67. Zijn vrouw zou daarbij zijn vastgebonden of opgesloten in de kelder. Veel is nog onduidelijk. Het parket heeft een gerechtelijk onderzoek geopend en de wetsdokter is ter plaatse geweest. Het blussen van de brand in Nederlands-Limburg is moeilijk door de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio daar. Onder invloed van de wind lijkt de brand zich nu verder naar het oosten te verspreiden. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later ook al niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rondom de brand is afgezet. Door de hevige bosbranden bij Bordeaux zijn honderden granaten en munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Tijdens de branden van de afgelopen dagen waren in een dorp bij de Franse stad verschillende explosies te horen. Er werd gedacht dat het ging om gasflessen, maar nu blijkt dat het munitie was. Granaten explodeerden en vlogen alle kanten op, zegt een plaatselijke burgemeester. Droevig nieuws in het wielrennen, want het team Flanders-Baloise stopt na dit seizoen. De Vlaamse opleidingsploeg voor wielertalenten vond geen nieuwe sponsors nadat de Vlaamse overheid de steun had stopgezet. De ploeg Flanders-Baloise bestaat al 33 jaar en hield tientallen renners doorstromen naar de top. Volgens de ploeg wordt het seizoen nog afgewerkt tot de laatste wedstrijd. Er komen enkele wolken met soms buien, met vooral in het oosten van het land nog kans op onweer. Temperaturen tot 33 graden. Ook morgen nog wolken en kans op lichte regen, dan is het hoogstens 27 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Sint-Pieters in de Berkenstraat zijn maandagavond de lichamen van een vrouw van 30 en haar partner van 34 jaar aangetroffen. Het koppel, ouders van 4 kinderen, kon niet meer worden geholpen. Een van de kinderen vond hen en sloeg alarm. De politie en het labo kwamen ter plaatse voor de nodige vaststellingen. Volgens de eerste informatie zijn geen duidelijke sporen van geweld aangetroffen. Het parket stelde een onderzoeksrechter aan. Een autopsie en toxicologisch onderzoek moeten duidelijkheid brengen over de omstandigheden van hun overlijden. De kinderen werden opgevangen. Waar ze nu verblijven is niet bekend. In de Oude Burg in Brugge kan Italiaans restaurant La Gondola opnieuw opgelucht ademhalen. Een week na de brand in de kelder, waarbij tijdens de middagservice plots een luide knal klonk en rook het restaurant binnendrong, is de zaak weer volledig geopend. Dankzij de snelle reflex van de zoon van zaakvoerder Vincenzo Spampinato, die de deuren sloot zodat de rook zich niet kon verspreiden, konden klanten en personeel veilig worden geëvacueerd. De vermoedelijke oorzaak was een explosie aan de boiler. Het restaurant zelf bleef gespaard, maar zonder gas en elektriciteit moest La Gondola tijdelijk sluiten, midden in de drukke zomervakantie. Door een snelle tussenkomst van vakmensen kon het restaurant al op vrijdagavond opnieuw openen, eerst met een beperkte kaart. Intussen zijn alle herstellingen afgerond en draait La Gondola weer volop op volle kracht. In Echtegem is een Duitser van 30 jaar veroordeeld tot 18 maanden cel voor 2 inbraken en een poging daartoe in Brugge, Echtegem en Jabeke. De man liep tegen de lamp op 15 november vorig jaar, toen hij zwaargewond bij buren aanklopte. Agenten herkenden hem meteen van een eerdere poging tot inbraak 2 dagen eerder in Jabeke. Bij de inbraak in Echtegem raakte hij gewond, zocht hulp en werd zo gevat. Onderzoek bracht aan het licht dat hij eerder al toesloeg op 31 december 2024 in Brugge. Toen stal hij enkele tientallen euro's cashgeld en 3 gouden ringen. Ook in zijn 2 volgende inbraken en pogingen tot inbraak was hij daarnaar op zoek. Om zijn gokverslaving te financieren, vertelde de man maandag in de rechtbank in Brugge. In Brugge zoekt chef Jelle Hinderiks een overnemer voor zijn restaurant Preus in de Philipsstokstraat. Na 10 jaar horeca wil hij meer tijd maken voor zichzelf, zijn partner en hun dochters. Preus groeide de voorbije jaren uit tot een geliefd adres, nadat Jelle eerder namaakte met Comtuvu en ervaring opdeed bij Hertog Jan, Sans Cravate en Faire de Vie. Op sociale media dankt hij zijn trouwe klanten voor alle fijne avonden en benadrukt hij dat Preus voorlopig gewoon open blijft. Hij wil nog een tijd blijven koken terwijl hij zoekt naar de juiste match om de zaak over te nemen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met De Walen Vastgoed. Aan de kust hebben de strandredders in juli maar liefst 466 meldingen van verloren gelopen mensen genoteerd. Dat zijn er aanzienlijk meer dan de 206 van vorig jaar, toen het ook uitzonderlijk goed weer was en bezoekers zich meer spreidden. Het gaat vooral om kinderen onder de 12 jaar, 377 in totaal, plus 42 tieners. In 84% van de gevallen waren de kinderen binnen het half uur weer terecht. Volgens IKWV-voorzitter Wim de Meester blijft gedeelde verantwoordelijkheid cruciaal. Ouders moeten hun kinderen goed in de gaten houden en hen begeleiden naar het water. Redders raden aan om gratis polsbandjes te gebruiken of een duidelijk herkenningspunt af te spreken. De redders moesten ook vaker tussenkomen voor zwemmers in problemen, verrast door hevige branding en sterke stroming. De hulpposten ontvingen in juli 4.564 strandgangers, vooral met snij- en schaafwonden, maar ook 100 pieter mansteken en 255 kwallenbeten.
1: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deernem. Matinee-show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
3: Gaat dat huis in het zuiden, dat huis in de zon. Met zuiderse kruiden.
1: Met ook Suzy Marel, Yves Reenaerts.
3: Jij wil vrij zijn.
1: Jason Bradley.

VBRO Matinee Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matinee Show in de Bolzak 0471 82 52 62 050 78 83 33 of info@vbro.be. Altijd schone muziek. Hey.

0: Van maandag tot vrijdag, de WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij WBRO 2. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Nieuw van Frik

Monica van Freek van Rooy. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooy boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op freekvanrooy.com.

0: Minder hete lucht. Later in de nacht neemt die wind weer af, maar de temperaturen blijven hoog. Minima van rond 17 graden of zelfs meer op vele plekken. Kortom, alweer een heel erg zachte avond en zachte nacht dus die ons te wachten staat. Morgen krijgen we dan minder hete lucht binnen. Niettemin, het kan nog altijd dik zomers worden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
1: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

In Elsene bij Brussel is de uitbater van een nachtwinkel omgekomen bij een overval. Dat gebeurde de afgelopen nacht. Volgens de eerste berichten gaat het om een man van 67. Zijn vrouw zou daarbij zijn vastgebonden of opgesloten in de kelder. Veel is nog onduidelijk. Het parket heeft een gerechtelijk onderzoek geopend en de wetsdokter is ter plaatse geweest. Het blussen van de brand in Nederlands-Limburg is moeilijk door de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio daar. Onder invloed van de wind lijkt de brand zich nu verder naar het oosten te verspreiden. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later ook al niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rondom de brand is afgezet. Door de hevige bosbranden bij Bordeaux zijn honderden granaten en munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Tijdens de branden van de afgelopen dagen waren in een dorp bij de Franse stad verschillende explosies te horen. Er werd gedacht dat het ging om gasflessen, maar nu blijkt dat het munitie was. Granaten explodeerden en vlogen alle kanten op, zegt een plaatselijke burgemeester. Droevig nieuws in het wielrennen, want het team Flanders-Baloise stopt na dit seizoen. De Vlaamse opleidingsploeg voor wielertalenten vond geen nieuwe sponsors nadat de Vlaamse overheid de steun had stopgezet. De ploeg Flanders-Baloise bestaat al 33 jaar en hield tientallen renners doorstromen naar de top. Volgens de ploeg wordt het seizoen nog afgewerkt tot de laatste wedstrijd. Er komen enkele wolken met soms buien, met vooral in het oosten van het land nog kans op onweer. Temperaturen tot 33 graden. Ook morgen nog wolken en kans op lichte regen, dan is het hoogstens 27 graden.

Vanavond misschien ook nog een lokale bui, wie weet. Maar dan wordt het weer droog met heel zachte minima, 17 graden alsof het niks is. En ook morgen is ook een zomerse dag, minder warm natuurlijk. We doen er flink wat graden vanaf, een graad of 10. En dat klinkt enorm. Maar ja, als je van zo hoog komt, hebben we dan morgen nog altijd een royale 25 graden te pakken. Landinwaarts zelfs 6, 27. Met een mix van wolken en opklaringen, maar vooral toch weer veel en brede zonnige perioden. Tegen donderdag zou dat dan de minst warme dag worden, wat nog altijd warme temperaturen van 23 graden oplevert. Vanaf vrijdag loopt de temperatuur zelfs weer op richting 25 graden. In het weekend eind de 20 graden. En volgende week is het zelfs mogelijk dat we weer diverse dagen van 30 graden of meer noteren. Dus er komt geen eind aan deze warme zomerse periode. Mogelijk valt er hier of daar eens een bui, maar dat betekent geen verlichting van de droogte. Structurele neerslag, veel neerslag die we nodig hebben, die is op de weerkaarten niet te zien.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Op een spoedoverleg via videoconferentie hebben de asielministers van de EU-landen de plooien weer gladgestreken. Na de crisis in de Spaanse exclave Ceuta vlakbij Marokko, die aan enkele tientallen migranten het leven kostte, was er veel kritiek op het Spaanse migratiebeleid. Enkele Europese landen, Denemarken en Italië voorop, eisten zelfs sancties. Maar alle lidstaten hebben zich nu solidair getoond met Spanje. Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines heeft een eerste jaarhelft achter de rug met 70 miljoen euro verlies. En dat ondanks een stijgend aantal passagiers, meer vluchten en hogere inkomsten. De maatschappij mocht 4,5 miljoen reizigers vervoeren, maar leidt het verlies door externe factoren, zoals de hoge brandstofprijzen, de ebola-uitbraak in Afrika en de vele vakbondstakingen in ons land. Brussels Airlines kondigde eerder de aankoop van 2 extra toestellen aan, maar ziet zich genoodzaakt dat uit te stellen. In Pisa is er een aardbeving geweest met een kracht van 4,3. De beving zorgde volgens lokale autoriteiten kort voor paniek in de straten, maar er raakte niemand gewond. De trillingen waren ook voelbaar in Lucca en andere steden in Toscane. De lokale overheden lieten uit voorzorg enkele gebouwen ontruimen. Zaterdag was er in Napels, in het zuiden van het land, ook al een aardschok. De sterkste in 40 jaar. Daarbij raakten 26 mensen gewond. Net als gisteren was Jonathan Milan opnieuw aan het feest in de Ronde van Polen. Ook in rit 2 spurte de sterke Italiaan sneller dan de Fransman Magnier en de rest van het peloton. Milan verstevigt dus ook zijn leiderspositie. De Ronde van Polen eindigt zondag. Met meer dan 30 graden vanmiddag is de tweede hittegolf van het jaar officieel. Maar vanavond en vannacht kan het nog flink donderen en ook morgen begint met kans op regen, vooral in het westen. Later op de dag halen we dan weer 28 graden in het binnenland, aan zee 24.
1: Nieuws uit je regio.
0: In Sint-Pieters in de Berkenstraat zijn maandagavond de lichamen van een vrouw van 30 en haar partner van 34 jaar aangetroffen. Het koppel, ouders van 4 kinderen, kon niet meer worden geholpen. Een van de kinderen vond hen en sloeg alarm. De politie en het labo kwamen ter plaatse voor de nodige vaststellingen. Volgens de eerste informatie zijn geen duidelijke sporen van geweld aangetroffen. Het parket stelde een onderzoeksrechter aan. Een autopsie en toxicologisch onderzoek moeten duidelijkheid brengen over de omstandigheden van hun overlijden. De kinderen werden opgevangen. Waar ze nu verblijven is niet bekend. In de Oude Burg in Brugge kan Italiaans restaurant La Gondola opnieuw opgelucht ademhalen. Een week na de brand in de kelder, waarbij tijdens de middagservice plots een luide knal klonk en rook het restaurant binnendrong, is de zaak weer volledig geopend. Dankzij de snelle reflex van de zoon van zaakvoerder Vincenzo Spampinato, die de deuren sloot zodat de rook zich niet kon verspreiden, konden klanten en personeel veilig worden geëvacueerd. De vermoedelijke oorzaak was een explosie aan de boiler. Het restaurant zelf bleef gespaard, maar zonder gas en elektriciteit moest La Gondola tijdelijk sluiten, midden in de drukke zomervakantie. Door een snelle tussenkomst van vakmensen kon het restaurant al op vrijdagavond opnieuw openen, eerst met een beperkte kaart. Intussen zijn alle herstellingen afgerond en draait La Gondola weer volop op volle kracht. In Echtegem is een Duitser van 30 jaar veroordeeld tot 18 maanden cel voor 2 inbraken en een poging daartoe in Brugge, Echtegem en Jabeke. De man liep tegen de lamp op 15 november vorig jaar, toen hij zwaargewond bij buren aanklopte. Agenten herkenden hem meteen van een eerdere poging tot inbraak 2 dagen eerder in Jabeke. Bij de inbraak in Echtegem raakte hij gewond, zocht hulp en werd zo gevat. Onderzoek bracht aan het licht dat hij eerder al toesloeg op 31 december 2024 in Brugge. Toen stal hij enkele tientallen euro's cashgeld en 3 gouden ringen. Ook in zijn 2 volgende inbraken en pogingen tot inbraak was hij daarnaar op zoek. Om zijn gokverslaving te financieren, vertelde de man maandag in de rechtbank in Brugge. In Brugge zoekt chef Jelle Hinderiks een overnemer voor zijn restaurant Preus in de Philipsstokstraat. Na 10 jaar horeca wil hij meer tijd maken voor zichzelf, zijn partner en hun dochters. Preus groeide de voorbije jaren uit tot een geliefd adres, nadat Jelle eerder namaakte met Comme tu vu en ervaring opdeed bij Hertog Jan, Sans Cravate en Faire de Vie. Op sociale media dankt hij zijn trouwe klanten voor alle fijne avonden en benadrukt hij dat Preus voorlopig gewoon open blijft. Hij wil nog een tijd blijven koken terwijl hij zoekt naar de juiste match om de zaak over te nemen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met De Walen Vastgoed. Aan de kust hebben de strandredders in juli maar liefst 466 meldingen van verloorgelopen mensen genoteerd. Dat zijn er aanzienlijk meer dan de 206 van vorig jaar, toen het ook uitzonderlijk goed weer was en bezoekers zich meer spreidden. Het gaat vooral om kinderen onder de 12 jaar, 377 in totaal, plus 42 tieners. In 84% van de gevallen waren de kinderen binnen het half uur weer terecht. Volgens IKWV-voorzitter Wim de Meester blijft gedeelde verantwoordelijkheid cruciaal. Ouders moeten hun kinderen goed in de gaten houden en hen begeleiden naar het water. Redders raden aan om gratis polsbandjes te gebruiken of een duidelijk herkenningspunt af te spreken. De redders moesten ook vaker tussenkomen voor zwemmers in problemen, verrast door hevige branding en sterke stroming. De hulpposten ontvingen in juli 4.564 strandgangers, vooral met snij- en schaafwonden, maar ook 100 pieter mansteken en 255 kwallenbeten.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat Gerard, dan zal ik het ook wel Gerard drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
5: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Hey, doe niet zo sexy. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be.
6: Altijd schone muziek.

0: De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: De VBRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
3: De trein naar het geluk.
2: Met ook van de partij Michael Heaven. Mike Delano en Andrei Lugovski. Inschrijvingen voor deze matinee show op info.

0: 35.
1: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen vanavond eventueel lokaal een regen- of onweersbui te pakken. Het zal niet op grote schaal zijn, maar het zou kunnen dat er hier of daar toch een bui opduikt, wie weet. Aanvankelijk is de wind daarbij naar een westelijke richting gedraaid en waait matig, voert geleidelijk minder warme lucht aan, of laten we zeggen minder hete lucht. Later in de nacht neemt die wind weer af, maar de temperaturen blijven hoog, minima van rond 17 graden of zelfs meer op vele plekken. Kortom, alweer een heel erg zachte avond en zachte nacht dus die ons te wachten staat. Morgen krijgen we dan minder hete lucht binnen, niettemin, het kan nog altijd dik zomers worden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Op een spoedoverleg via videoconferentie hebben de asielministers van de EU-landen de plooien weer gladgestreken. Na de crisis in de Spaanse exclave Ceuta vlakbij Marokko, die aan enkele tientallen migranten het leven kostte, was er veel kritiek op het Spaanse migratiebeleid. Enkele Europese landen, Denemarken en Italië voorop, eisten zelfs sancties. Maar alle lidstaten hebben zich nu solidair getoond met Spanje. Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines heeft een eerste jaarhelft achter de rug met 70 miljoen euro verlies. En dat ondanks een stijgend aantal passagiers, meer vluchten en hogere inkomsten. De maatschappij mocht 4,5 miljoen reizigers vervoeren, maar leidt het verlies door externe factoren, zoals de hoge brandstofprijzen, de ebola-uitbraak in Afrika en de vele vakbondstakingen in ons land. Brussels Airlines kondigde eerder de aankoop van 2 extra toestellen aan, maar ziet zich genoodzaakt dat uit te stellen. In Pisa is er een aardbeving geweest met een kracht van 4,3. De beving zorgde volgens lokale autoriteiten kort voor paniek in de straten, maar er raakte niemand gewond. De trillingen waren ook voelbaar in Lucca en andere steden in Toscane. De lokale overheden lieten uit voorzorg enkele gebouwen ontruimen. Zaterdag was er in Napels, in het zuiden van het land, ook al een aardschok. De sterkste in 40 jaar. Daarbij raakten 26 mensen gewond. Net als gisteren was Jonathan Milan opnieuw aan het feest in de Ronde van Polen. Ook in rit 2 spurte de sterke Italiaan sneller dan de Fransman Magnier en de rest van het peloton. Milan verstevigt dus ook zijn leiderspositie. De Ronde van Polen eindigt zondag. Met meer dan 30 graden vanmiddag is de tweede hittegolf van het jaar officieel. Maar vanavond en vannacht kan het nog flink donderen. En ook morgen begint met kans op regen, vooral in het westen. Later op de dag halen we dan weer 28 graden in het binnenland. Aan zee 24.

vanavond misschien ook nog een lokale bui, wie weet. Maar dan wordt het weer droog met heel zachte minima, 17 graden alsof het niks is. En ook morgen is ook een zomerse dag, minder warm natuurlijk. We doen er flink wat graden vanaf, een graad of 10. En dat klinkt enorm, maar ja, als je van zo hoog komt, hebben we dan morgen nog altijd een royale 25 graden te pakken. Landinwaarts zelfs 27. Met een mix van wolken en opklaringen, maar vooral toch weer veel en brede zonnige perioden. Tegen donderdag zou dat dan de minst warme dag worden, wat nog altijd warme temperaturen van 23 graden oplevert. Vanaf vrijdag loopt de temperatuur zelfs weer op richting 25 graden. Het weekend eind de 20 graden. En volgende week is het zelfs mogelijk dat we weer diverse dagen van 30 graden of meer noteren. Dus er komt geen eind aan deze warme zomerse periode. Mogelijks valt er hier of daar eens een bui, maar het betekent geen verlichting van de droogte, structurele neerslag. Veel neerslag die we nodig hebben, die is op de weerkaarten niet te zien.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Op een spoedoverleg via videoconferentie hebben de asielministers van de EU-landen de plooien weer gladgestreken. Na de crisis in de Spaanse exclave Ceuta vlakbij Marokko, die aan enkele tientallen migranten het leven kostte, was er veel kritiek op het Spaanse migratiebeleid. Enkele Europese landen, Denemarken en Italië voorop, eisten zelfs sancties. Maar alle lidstaten hebben zich nu solidair getoond met Spanje. Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines heeft een eerste jaarhelft achter de rug met 70 miljoen euro verlies. En dat ondanks een stijgend aantal passagiers, meer vluchten en hogere inkomsten. De maatschappij mocht 4,5 miljoen reizigers vervoeren, maar leidt het verlies door externe factoren, zoals de hoge brandstofprijzen, de ebola-uitbraak in Afrika en de vele vakbondstakingen in ons land. Brussels Airlines kondigde eerder de aankoop van 2 extra toestellen aan, maar ziet zich genoodzaakt dat uit te stellen. In Pisa is er een aardbeving geweest met een kracht van 4,3. De beving zorgde volgens lokale autoriteiten kort voor paniek in de straten, maar er raakte niemand gewond. De trillingen waren ook voelbaar in Lucca en andere steden in Toscane. De lokale overheden lieten uit voorzorg enkele gebouwen ontruimen. Zaterdag was er in Napels, in het zuiden van het land, ook al een aardschok. De sterkste in 40 jaar. Daarbij raakten 26 mensen gewond. Net als gisteren was Jonathan Milan opnieuw aan het feest in de Ronde van Polen. Ook in rit 2 spurtte de sterke Italiaan sneller dan de Fransman Manier en de rest van het peloton. Milan verstevigt dus ook zijn leiderspositie. De Ronde van Polen eindigt zondag. Met meer dan 30 graden vanmiddag is de tweede hittegolf van het jaar officieel. Maar vanavond en vannacht kan het nog flink donderen. En ook morgen begint met kans op regen, vooral in het westen. Later op de dag halen we dan weer 28 graden in het binnenland. Aan zee 24.
1: Nieuws uit je regio.
0: In Sint-Pieters in de Berkenstraat zijn maandagavond de lichamen van een vrouw van 30 en haar partner van 34 jaar aangetroffen. Het koppel, ouders van 4 kinderen, kon niet meer worden geholpen. Een van de kinderen vond hen en sloeg alarm. De politie en het labo kwamen ter plaatse voor de nodige vaststellingen. Volgens de eerste informatie zijn geen duidelijke sporen van geweld aangetroffen. Het parket stelde een onderzoeksrechter aan. Een autopsie en toxicologisch onderzoek moeten duidelijkheid brengen over de omstandigheden van hun overlijden. De kinderen werden opgevangen. Waar ze nu verblijven is niet bekend. In de Oude Burg in Brugge kan Italiaans restaurant La Gondola opnieuw opgelucht ademhalen. Een week na de brand in de kelder, waarbij tijdens de middagservice plots een luide knal klonk en rook het restaurant binnendrong, is de zaak weer volledig geopend. Dankzij de snelle reflex van de zoon van zaakvoerder Vincenzo Spampinato, die de deuren sloot zodat de rook zich niet kon verspreiden, konden klanten en personeel veilig worden geëvacueerd. De vermoedelijke oorzaak was een explosie aan de boiler. Het restaurant zelf bleef gespaard, maar zonder gas en elektriciteit moest La Gondola tijdelijk sluiten, midden in de drukke zomervakantie. Door een snelle tussenkomst van vakmensen kon het restaurant al op vrijdagavond opnieuw openen, eerst met een beperkte kaart. Intussen zijn alle herstellingen afgerond en draait La Gondola weer volop op volle kracht. In Echtegem is een Duitser van 30 jaar veroordeeld tot 18 maanden cel voor 2 inbraken en een poging daartoe in Brugge, Echtegem en Jabeke. De man liep tegen de lamp op 15 november vorig jaar, toen hij zwaargewond bij buren aanklopte. Agenten herkenden hem meteen van een eerdere poging tot inbraak 2 dagen eerder in Jabeke. Bij de inbraak in Echtegem raakte hij gewond, zocht hulp en werd zo gevat. Onderzoek bracht aan het licht dat hij eerder al toesloeg op 31 december 2024 in Brugge. Toen stal hij enkele tientallen euro's cashgeld en 3 gouden ringen. Ook in zijn 2 volgende inbraken en pogingen tot inbraak was hij daarnaar op zoek. Om zijn gokverslaving te financieren, vertelde de man maandag in de rechtbank in Brugge. In Brugge zoekt chef Jelle Hinderiks een overnemer voor zijn restaurant Preus in de Philipsstokstraat. Na 10 jaar horeca wil hij meer tijd maken voor zichzelf, zijn partner en hun dochters. Preus groeide de voorbije jaren uit tot een geliefd adres, nadat Jelle eerder namaakte met Comme tu vu en ervaring opdeed bij Hertog Jan, Sans Cravate en Faire de Vie. Op sociale media dankt hij zijn trouwe klanten voor alle fijne avonden en benadrukt hij dat Preus voorlopig gewoon open blijft. Hij wil nog een tijd blijven koken terwijl hij zoekt naar de juiste match om de zaak over te nemen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met De Walen Vastgoed. Aan de kust hebben de strandredders in juli maar liefst 466 meldingen van verloren gelopen mensen genoteerd. Dat zijn er aanzienlijk meer dan de 206 van vorig jaar, toen het ook uitzonderlijk goed weer was en bezoekers zich meer spreidden. Het gaat vooral om kinderen onder de 12 jaar, 377 in totaal, plus 42 tieners. In 84% van de gevallen waren de kinderen binnen het half uur weer terecht. Volgens IKWV-voorzitter Wim de Meester blijft gedeelde verantwoordelijkheid cruciaal. Ouders moeten hun kinderen goed in de gaten houden en hen begeleiden naar het water. Redders raden aan om gratis polsbandjes te gebruiken of een duidelijk herkenningspunt af te spreken. De redders moesten ook vaker tussenkomen voor zwemmers in problemen, verrast door hevige branding en sterke stroming. De hulpposten ontvingen in juli 4.564 strandgangers, vooral met snij- en schaafwonden, maar ook 100 pietermansteken en 255 kwallenbeten.
1: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deerne. Matinee-show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt.

VBRO Matiné Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Weernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matiné Show in de Bolzak 0471 82 52 62 050 78 83 33 of info@vbro.be. Altijd schone muziek.

0: de kant van de weg.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Opening, nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij

0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: De Brugse Radio.

Op een spoedoverleg via videoconferentie hebben de asielministers van de EU-landen de plooien weer gladgestreken. Na de crisis in de Spaanse exclave Ceuta vlakbij Marokko, die aan enkele tientallen migranten het leven kostte, was er veel kritiek op het Spaanse migratiebeleid. Enkele Europese landen, Denemarken en Italië voorop, eisten zelfs sancties. Maar alle lidstaten hebben zich nu solidair getoond met Spanje. Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines heeft een eerste jaarhelft achter de rug met 70 miljoen euro verlies. En dat ondanks een stijgend aantal passagiers, meer vluchten en hogere inkomsten. De maatschappij mocht 4,5 miljoen reizigers vervoeren, maar leidt het verlies door externe factoren, zoals de hoge brandstofprijzen, de ebola-uitbraak in Afrika en de vele vakbondstakingen in ons land. Brussels Airlines kondigde eerder de aankoop van 2 extra toestellen aan, maar ziet zich genoodzaakt dat uit te stellen. In Pisa is er een aardbeving geweest met een kracht van 4,3. De beving zorgde volgens lokale autoriteiten kort voor paniek in de straten, maar er raakte niemand gewond. De trillingen waren ook voelbaar in Lucca en andere steden in Toscane. De lokale overheden lieten uit voorzorg enkele gebouwen ontruimen. Zaterdag was er in Napels, in het zuiden van het land, ook al een aardschok. De sterkste in 40 jaar. Daarbij raakten 26 mensen gewond. Net als gisteren was Jonathan Milan opnieuw aan het feest in de Ronde van Polen. Ook in rit 2 spurte de sterke Italiaan sneller dan de Fransman Magnier en de rest van het peloton. Milan verstevigt dus ook zijn leiderspositie. De Ronde van Polen eindigt zondag. Met meer dan 30 graden vanmiddag is de tweede hittegolf van het jaar officieel. Maar vanavond en vannacht kan het nog flink donderen. En ook morgen begint met kans op regen, vooral in het westen. Later op de dag halen we dan weer 28 graden in het binnenland. Aan zee 24.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

Op een spoedoverleg via videoconferentie hebben de asielministers van de EU-landen de plooien weer gladgestreken. Na de crisis in de Spaanse exclave Ceuta vlakbij Marokko, die aan enkele tientallen migranten het leven kostte, was er veel kritiek op het Spaanse migratiebeleid. Enkele Europese landen, Denemarken en Italië voorop, eisten zelfs sancties. Maar alle lidstaten hebben zich nu solidair getoond met Spanje. Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines heeft een eerste jaarhelft achter de rug met 70 miljoen euro verlies. En dat ondanks een stijgend aantal passagiers, meer vluchten en hogere inkomsten. De maatschappij mocht 4,5 miljoen reizigers vervoeren, maar leidt het verlies door externe factoren, zoals de hoge brandstofprijzen, de ebola-uitbraak in Afrika en de vele vakbondstakingen in ons land. Brussels Airlines kondigde eerder de aankoop van 2 extra toestellen aan, maar ziet zich genoodzaakt dat uit te stellen. In Pisa is er een aardbeving geweest met een kracht van 4,3. De beving zorgde volgens lokale autoriteiten kort voor paniek in de straten, maar er raakte niemand gewond. De trillingen waren ook voelbaar in Lucca en andere steden in Toscane. De lokale overheden lieten uit voorzorg enkele gebouwen ontruimen. Zaterdag was er in Napels, in het zuiden van het land, ook al een aardschok. De sterkste in 40 jaar. Daarbij raakten 26 mensen gewond. Net als gisteren was Jonathan Milan opnieuw aan het feest in de Ronde van Polen. Ook in rit 2 spurte de sterke Italiaan sneller dan de Fransman Manier en de rest van het peloton. Milan verstevigt dus ook zijn leiderspositie. De Ronde van Polen eindigt zondag. Met meer dan 30 graden vanmiddag is de tweede hittegolf van het jaar officieel. Maar vanavond en vannacht kan het nog flink donderen. En ook morgen begint met kans op regen, vooral in het westen. Later op de dag halen we dan weer 28 graden in het binnenland. Aan zee 24.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deerne. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt.

0: VBRO Matiné Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matiné Show in de Bolzak 0471 82 52 62 050 78 83 33 of info@vbro.be.
1: VBRO 2. De Brugse Radio.

0: artiesten uit Brugge of West-Vlaanderen. Van vroeger en nu. Ze zijn in onze stad of streek geboren of wonen er.
1: Zo te ras. Zeg, wil je of wil je niet?

Disney en tonnen de dan om verbi. Oi nu wilt keuien en oi kut, dan weet je niet. Ik weet niet wat dat er scheelt, maar je weet niet wat hij wilt.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

De natuurbrand in de regio Noord-Limburg in Nederland breidt niet langer uit. Tientallen brandweerkorpsen hebben na anderhalve dag werk kunnen voorkomen dat het vuur overslaat naar een vlakbijgelegen tweede bos. Toch noemen de autoriteiten de brand niet onder controle, omdat de aangekondigde nachtelijke windstoten het vuur weer zouden kunnen doen oplaaien. Meer dan 100 hectare natuurgrond is al in rook opgegaan. Twee jongeren met Belgische nationaliteit liggen in het ziekenhuis in de Franse Pyreneeën nadat ze tijdens een trektocht getroffen zijn door een blikseminslag. Een van beiden, een jongen van 14, kreeg daarbij ook een hartstilstand. De jongen van 21 liep brandwonden op. De twee maakten deel uit van een groep van 15 wandelaars die een uitstap maakten op 2700 meter hoogte. Winkelketen Aldi gaat de promotieprijzen van de verse producten in zijn digitale folder niet langer verbergen. Sinds enkele maanden stonden die prijzen geblurred tot de zondag voor de promotieweek. Bedoeling was zo concurrerende supermarkten minder inkijk te geven in de acties en minder tijd om hun prijzen aan te passen. Aldi stopt daar nu mee door de vele negatieve reacties van zijn klanten. In de Tour de France Femme is er een nieuwe gele truidraagster. De Zwitserse Marlene Reusser maakte in de bijna 10 kilometer lange tijdrit haar favoriete rol waar. Reusser, die ook wereldkampioen is in dezelfde discipline, was 4 seconden sneller dan de Nederlandse Nooyen. Lotte Klaas was beste Belgische op plaats 8. Uitrijdend toerwinnares Ferrand Prévot verloor meer dan 2 minuten. Reusser heeft in het klassement nu 14 seconden voorsprong op Demi Vollering. En in Bari, in het zuiden van Italië, heeft een vrouw haar winnend loterijbiljet ter waarde van 1 miljoen euro onverhoopt teruggekregen dankzij de hulp van een team vuilnisophalers. Ze had haar lotje onwetend in de prullenbak van de krantenwinkel gegooid. Toen een familielid haar wees op de winnende nummers, was de prullenbak al opgehaald door de afvaldienst. Daarop alarmeerde ze het bedrijf en na een dag zoeken dook het lot onbeschadigd op tussen een berg afval. De vrouw heeft beloofd de vuilnismannen een flinke beloning te geven. Tijdens de nacht kans op regen en gedonder. Ook in de ochtend kan nog een bui vallen, vooral in het westen. Later op de dag dan tot 24 graden aan de kust en tot 27 in het centrum.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De Brugse Radio.

0: De beste muziek voor het Brugse omland.
1: For all the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: De natuurbrand in de regio Noord-Limburg in Nederland breidt niet langer uit. Tientallen brandweerkorpsen hebben na anderhalve dag werk kunnen voorkomen dat het vuur overslaat naar een vlakbijgelegen tweede bos. Toch noemen de autoriteiten de brand niet onder controle, omdat de aangekondigde nachtelijke windstoten het vuur weer zouden kunnen doen oplaaien. Meer dan 100 hectare natuurgrond is al in rook opgegaan. Twee jongeren met Belgische nationaliteit liggen in het ziekenhuis in de Franse Pyreneeën nadat ze tijdens een trektocht getroffen zijn door een blikseminslag. Een van beiden, een jongen van 14, kreeg daarbij ook een hartstilstand. De jongen van 21 liep brandwonden op. De twee maakten deel uit van een groep van 15 wandelaars die een uitstap maakten op 2700 meter hoogte. Winkelketen Aldi gaat de promotieprijzen van de verse producten in zijn digitale folder niet langer verbergen. Sinds enkele maanden stonden die prijzen geblurred tot de zondag voor de promotieweek. Bedoeling was zo concurrerende supermarkten minder inkijk te geven in de acties en minder tijd om hun prijzen aan te passen. Aldi stopt daar nu mee door de vele negatieve reacties van zijn klanten. In de Tour de France Femme is er een nieuwe gele truidraagster. De Zwitserse Marlene Reusser maakte in de bijna 10 kilometer lange tijdrit haar favoriete rol waar. Reusser, die ook wereldkampioene is in dezelfde discipline, was 4 seconden sneller dan de Nederlandse Nooyen. Lotte Klaas was beste Belgische op plaats 8. Uitredend toerwinnares Ferrand Prévot verloor meer dan 2 minuten. Reusser heeft in het klassement nu 14 seconden voorsprong op Demi Vollering. En in Bari, in het zuiden van Italië, heeft een vrouw haar winnend loterijbiljet ter waarde van 1 miljoen euro onverhoopt teruggekregen dankzij de hulp van een team vuilnisophalers. Ze had haar lotje onwetend in de prullenbak van de krantenwinkel gegooid. Toen een familielid haar wees op de winnende nummers, was de prullenbak al opgehaald door de afvaldienst. Daarop alarmeerde ze het bedrijf en na een dag zoeken dook het lot onbeschadigd op tussen een berg afval. De vrouw heeft beloofd de vuilnismannen een flinke beloning te geven. Tijdens de nacht kans op regen en gedonder. Ook in de ochtend kan nog een bui vallen, vooral in het westen. Later op de dag dan tot 24 graden aan de kust en tot 27 in het centrum.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Radio.

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

Robert a ta chanté. Nous oublions tout. Car cet été,

dochter stond te vrijen aan de harren van Conné. Passeerde een kriepen, lava, a zonnie ee kadé. A wie een kinderdag gevraagd voor door as op te stoon. Ja, zuste, 5 minuten tit, van je nus te gewoon. Er durfde niemand kijken, nog mijn dochter, nog haar schat. Ze stonden dat te kieken, lekker nul op een anker had. Toen dan mijn dochter zei, papa, begin toch niet te vroeg. Ik zie 32 jaar en ik wacht nu al lang.

Ze trouwden en ze waren nog geen hoe of jaar bijeen. De jongen kwam al zuchten nog, wat dat nu aan mijn been. Ik zie ermee mijn peren wij, papa, dat is een last. Ik zijn jong kwijt en de roos van, kan ik de moeder vast. De vrouwen doen wat dat ze wel, er is geen zeggen aan. En nooit durft reclameren, ah, dan kon er knobbels van. Ze meugen zien, ze meugen la, en hier vindt dat komiek. Dat is bij min en Juna zo, klinkt ook.

Ja, het vrouwt me alles door, jongen. Kijk maar een keer op straten. Uit je rechten, je zusterlijk en buiten. En trek je zotten op, zang weer op je schoen. Hou even schone normen. Je blijft trouwens ook scheef. Wat denk je dan met jut? Smoor zoveel in niet. En vocht die nassen van je kleren. Zeg maar, dat is nou je neer zet je een broek op te trekken, weet je? Dat je er niet eens door. En kijk niet lekker en baar. Ik weet wat ik doe, weet.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

De natuurbrand in de regio Noord-Limburg in Nederland breidt niet langer uit. Tientallen brandweerkorpsen hebben na anderhalve dag werk kunnen voorkomen dat het vuur overslaat naar een vlakbijgelegen tweede bos. Toch noemen de autoriteiten de brand niet onder controle, omdat de aangekondigde nachtelijke windstoten het vuur weer zouden kunnen doen oplaaien. Meer dan 100 hectare natuurgrond is al in rook opgegaan. Twee jongeren met Belgische nationaliteit liggen in het ziekenhuis in de Franse Pyreneeën nadat ze tijdens een trektocht getroffen zijn door een blikseminslag. Een van beiden, een jongen van 14, kreeg daarbij ook een hartstilstand. De jongen van 21 liep brandwonden op. De twee maakten deel uit van een groep van 15 wandelaars die een uitstap maakten op 2700 meter hoogte. Winkelketen Aldi gaat de promotieprijzen van de verse producten in zijn digitale folder niet langer verbergen. Sinds enkele maanden stonden die prijzen geblurred tot de zondag voor de promotieweek. Bedoeling was zo concurrerende supermarkten minder inkijk te geven in de acties en minder tijd om hun prijzen aan te passen. Aldi stopt daar nu mee door de vele negatieve reacties van zijn klanten. In de Tour de France fam is er een